0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Thank you.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Bos, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Lichaam vermiste vrouw gevonden en motorrijder marechaussee gewond door val. Aan de Bennebroekerdijk in Zwaanshoek is vorige week het lichaam gevonden van de 51-jarige Hege uit Hillegom. De vrouw werd sinds vorige week zondag vermist. Ze werd gevonden in een auto die vrijdagmiddag werd aangetroffen in het water langs de Bennebroekerdijk. De omgeving werd daarna afgezet en de Bennebroekerdijk was tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer. De auto is met een kraan uit het water getakeld. Wat er precies is gebeurd en hoe de auto in het water terecht is gekomen, wordt onderzocht door de politie. Een motorrijder van de Koninklijke Marechaussee is zaterdagavond ten val gekomen op de Schipholdijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder kwam rond 21:50 door nog onbekende oorzaak ten val. Mogelijk hebben de hevige regenval en het natte wegdek hierbij een rol gespeeld. Twee ambulances kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen. Ook het mobiel medisch team werd opgeroepen, maar hun inzet bleek ter plaatse niet nodig. De motorrijder is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg richting de A9 tijdelijk afgesloten. En dan nog het weer van Roland's Weer Online. De komende periode is er vrij veel bewolking en vallen er stevige buien, mogelijk ook met onweer. Later wordt het droog en schijnt de zon. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 20 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: Soms op het Alexander.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Sloop Hoofdvaartcollege uitgesteld en Swim to Fight Cancer actie groot succes. De sloop van het Hoofdvaartcollege in Hoofddorp is met een jaar uitgesteld tot de zomer van 2028. Het leegstaande gebouw zal oorspronkelijk volgend jaar tegen de vlakte gaan. Volgens eigenaar Nova College is de reden dat de gesprekken met de gemeente over de toekomst van het gebied meer tijd vergen en het niet wenselijk is om het terrein langbraak te laten liggen. Het Nova College vindt het daarom ook te vroeg om de buurtbewoners te informeren over de plannen met het terrein. De wijkraad is echter bang dat dit getalm ertoe kan leiden dat de omwonenden straks met voldongen feiten worden geconfronteerd en wil daarom komend najaar een eerste informatieavond organiseren. De eerste editie van Swim to Fight Cancer Bad Hoeverdorp heeft zondag €124.650 opgeleverd. 150 deelnemers doken de ringvaart in voor de kidswim van 500 meter of een zwemtocht van 1 of 2 kilometer. Het startschot voor het evenement werd gegeven door burgemeester Marianne Schuurmans. Daarna gingen de deelnemers in verschillende waves het water in, aangemoedigd door supporters langs de ringvaart. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek. €15.000 ervan gaat naar het inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten Esperanza in Bad Hoeverdorp. Volgens initiatiefnemer Lynn Buikema overtreft het met de actie opgehaalde bedrag al onze verwachtingen. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen samen in actie zijn gekomen. En dan nog het weer van Roland Weer Online. De komende periode is er vrij veel bewolking en vallen er stevige buien, mogelijk ook met onweer. Later wordt het droog en schijnt de zon. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 20 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio.
4: Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
1: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Taakstraf voor het ontvoeren van tieners en meer recreatievaart mogelijk in regio. Twee 26-jarige hoofddorpers die in maart 2026 twee jongens van toen 13 en 14 ontvoerden, hebben een taakstraf van 180 uur gekregen. De tieners werden met geweld gedwongen mee te gaan in twee auto's. De mannen dachten dat de jongens iets te maken hadden met het lastigvallen van de moeder van een vriend. Tegen de hoofddorpers was de maximale taakstraf van 240 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Omdat de zaak pas na 4,5 jaar is voorgekomen, vallen eis en straf lager uit. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat een van de veroordeelden inmiddels een eigen bedrijf heeft en in behandeling is geweest voor zijn woedeaanvallen en de medepleger een stabiel leven leidt. Nu het minder droog is, krijgt de recreatievaart in de regio weer meer ruimte. Er wordt weer vaker geschud bij de Sparendamse sluizen en deze week gaat het schot dat de Leidse vaart afsluit eruit. Sinds 17 juli golden strenge beperkingen bij de sluizen van Sparendam om verzilting vanuit het Noordzeekanaal te voorkomen. Maar nu is de kolksluis weer open voor recreatievaart. Ook gaat de grote sluis weer vaker open, meldt het Hoogheemraadschap Rijnland. In de Leidse vaart bij Heemstede kun je vanaf deze week ook weer doorvaren. Daar bracht het Hoogheemraadschap op 5 augustus een schot aan om verspreiding van ziltwater naar de Bollestreek te voorkomen. Het waterschap schaalt ook het dijktoezicht af. En dan nog het weer van Roland Weer Online. De komende periode is er vrij veel bewolking en vallen er stevige buien, mogelijk ook met onweer. Later wordt het droog en schijnt de zon. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 20 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
2: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

Uit 1979, ABBA en Voulez-vous. Goedemorgen, welkom deze dinsdag 1 september 2026. De 244ste dag van het jaar en nog 121 dagen te gaan tot 31 december. Dit is de Ochtend van Meer Radio, Tom van Daan is sitting in hier voor Ruud Kroes. En wat kan je verwachten? We hebben natuurlijk het ontbijtblad voor je. We gaan eens even kijken naar een historisch feitje. En ik heb wat nummer 1 voor je. En goede muziek zoals deze nieuwe van Luke Combs. Dit is Be By You. Goedemorgen.

0: Het was in 1968 de bekant van een singeltje Waterdrager van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Maar in 1972 werd de plaat opnieuw uitgebracht als A-kant. En toen werd het een redelijk hit voor Boudewijn.
1: De ochtend van Meer Radio. Ontbijtplaat.
0: Ja, wat wordt de ontbijtplaat? Je kunt hem aanvragen hoor. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En straks na 8:30 dan gaan we hem draaien voor je. Het is in ieder geval niet deze van Bruno Mars.

0: De enige wereldhit voor de Sister Sisters, dat was I Don't Feel Like Dancing. En voor het nieuws van 8:30 heb ik nog een nummer 1 voor je. Dat is deze uit de top 40 van 1 september 1979. Hij staat totaal 5 weken lang bovenaan. Goedemorgen, Iglesias en quiereme mucho.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Lichaam vermiste vrouw gevonden en motorrijder marechaussee gewond door val. Aan de Bennebroekerdijk in Zwaanshoek is vorige week het lichaam gevonden van de 51-jarige Hege uit Hillegom. De vrouw werd sinds vorige week zondag vermist. Ze werd gevonden in een auto die vrijdagmiddag werd aangetroffen in het water langs de Bennebroekerdijk. De omgeving werd daarna afgezet en de Bennebroekerdijk was tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer. De auto is met een kraan uit het water getakeld. Wat er precies is gebeurd en hoe de auto in het water terecht is gekomen, wordt onderzocht door de politie. Een motorrijder van de Koninklijke Marechaussee is zaterdagavond ten val gekomen op de Schipholdijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder kwam rond 21:50 door nog onbekende oorzaak ten val. Mogelijk hebben de hevige regenval en het natte wegdek hierbij een rol gespeeld. Twee ambulances kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen. Ook het mobiel medisch team werd opgeroepen, maar hun inzet bleek ter plaatse niet nodig. De motorrijder is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg richting de A9 tijdelijk afgesloten. En dan nog het weer van Roland's Weer Online. De komende periode is er vrij veel bewolking en vallen er stevige buien, mogelijk ook met onweer. Later wordt het droog en schijnt de zon. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 20 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

van een groot fan van synthesizer muziek. En ook van de new wave bands uit die tijd. Zoals de Human League. En daarom heeft hij deze plaat aangevraagd. Als op bij het plaat in de ochtend van meer radio. Dit is hun eerste hit, Don't You Want Me.

0: En dat was uit België, Lost Frequencies.
1: Vandaag in de muziek.
0: Ja, het is vandaag precies 100 jaar geleden dat het dansorkest de Ramblers werd opgericht. Onder leiding van Theo Udemarsman. En ze bestaan nog steeds, want 100 jaar later traden ze vorige week nog op in Fort Knox in Hoofddorp. En in 1939 maakten ze deze plaat. Het werd ook nog een hele grote hit ook. Dit is het verhaal van Wie is Loesje?

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje.

Ja, wat een verschil. Met Wie is Loesje van de Ramblers uit 1939. Dit is van Red Hot Chili Peppers. Give it all away. Hey, kijk eens op de klok. Het is bijna 9 uur. Maar daarom tijd voor het NOS Journaal van 9 uur. En tot die tijd deze van Free. Dit is All Right Now uit 1970. Spreek je zo weer, hè? Na het niet.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
2: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
4: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
2: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
5: van Meer Radio met Tom van Branen.

En dat waren de Mavericks onder leiding van Raoul Malo in 1996. En toen hadden ze deze hele grote hit. Dat was namelijk Dance the Night Away. Hoi, welkom terug hier op 1 september bij de Ochtendse Meer Radio. Wat gaan we doen? We gaan aandacht besteden aan de Eredivisie. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden? Ik heb een nummer 1 dit voor je. Ik heb ook een album voor je dat vandaag op nummer 1 komt. Het is een legendarisch album, dus daar ook gaan we aandacht aan besteden. En we kijken op de verjaarskalender. En nu goede muziek van Ella Langley.

bent. De kunst om los te laten, ook al raak je alles kwijt. De vloedlijn die verandert als je wandelt langs de zee. En je ziet nog steeds haar sporen.

schrijven. Onvoltooid verleden. En altijd schrijf je nog met woorden de verwarring van je af. Want op papier kon jij de held zijn die eigenlijk nooit was. En jij weet zoals geen ander

0: Het lijkt zo'n leuke plaat, maar het gaat over misbruik. Luca van Susanna Vega.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden dit weekend in de Vriendenloterij Eredivisie? Vrijdagavond om 8 uur Sparta tegen PEC Zwolle. Zaterdag om 16:30 NEC tegen Feyenoord. 19:45 FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. 8 uur Ajax tegen PSV. En om 21 uur op zaterdagavond Willem II tegen Excelsior. Dan hebben we zondag, dan hebben we de volgende wedstrijden. Dan hebben we FC Groningen tegen FC Twente. Heerenveen tegen AZ. Telstar tegen Cambuur. En de laatste om 16:45 ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard.

0: De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Even een groot hit van deze zomer. Trouwens, over grote hits gesproken. De nummer 1 hit uit de Billboard Hot 100. Van 1 september 1984. 3 weken lang bovenaan. Dit is Tina Turner met What's Love Got to Do With It.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: Zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazes moment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Sloop Hoofdvaartcollege uitgesteld en Swim to Fight Cancer actie groot succes. De sloop van het Hoofdvaartcollege in Hoofddorp is met een jaar uitgesteld tot de zomer van 2028. Het leegstaande gebouw zal oorspronkelijk volgend jaar tegen de vlakte gaan. Volgens eigenaar Nova College is de reden dat de gesprekken met de gemeente over de toekomst van het gebied meer tijd vergen en het niet wenselijk is om het terrein langbraak te laten liggen. Het Nova College vindt het daarom ook te vroeg om de buurtbewoners te informeren over de plannen met het terrein. De wijkraad is echter bang dat dit getalm ertoe kan leiden dat de omwonenden straks met voldongen feiten worden geconfronteerd en wil daarom komend najaar een eerste informatieavond organiseren. De eerste editie van Swim to Fight Cancer Bad Hoeverdorp heeft zondag €124.650 opgeleverd. 150 deelnemers doken de ringvaart in voor de kidswim van 500 meter of een zwemtocht van 1 of 2 kilometer. Het startschot voor het evenement werd gegeven door burgemeester Marianne Schuurmans. Daarna gingen de deelnemers in verschillende waves het water in, aangemoedigd door supporters langs de ringvaart. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek. €15.000 ervan gaat naar het inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten Esperanza in Bad Hoeverdorp. Volgens initiatiefnemer Lynn Buikema overtreft het met de actie opgehaalde bedrag al onze verwachtingen. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen samen in actie zijn gekomen. En dan nog het weer van Roland Weer Online. De komende periode is er vrij veel bewolking en vallen er stevige buien, mogelijk ook met onweer. Later wordt het droog en schijnt de zon. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 20 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Van Meer Radio met Tom van Branen.

Jacksons. En Can You Feel It hier bij Meer Radio. In ochtend van Meer Radio waarin we nu aan het besteden aan een album dat uitkwam in 1984. Maar in 1985 ineens heel bekend werd in Europa. Vooral door de hits Dancing in the Dark. Ah, dat heb ik het al verteld, hè. Het is het album Born in the USA van Bruce Springsteen. En dat staat vanaf 1 september 1985, 4 weken lang nummer 1... in de Zwitserse albumlijst. Zo'n draaien, Born in the USA en ook straks Dancing in the Dark...

0: Die Die door Burna Boy en Shakira, het thema van het WK voetbal dat we onlangs hadden.
1: De jarigen van vandaag.
0: Hij is vandaag jarig en het is een trouwdag. Hij trouwde in 1970 met Linda Gray. Het is Barry Gibb, die is vandaag 80 jaar geworden. En ook Jungkook van BTS is vandaag jarig. Hij is 29 jaar geworden. En we draaien Barry Gibb met zijn broertjes in de Bee Gees. Dit is Spirits Have Flown. Never.

0: De Bee Gees met Spirits Haven Flown, omdat Barry Gibb vandaag 80 jaar is geworden. En dat zover deze ochtend meer radio. Zometeen na 10 uur tussen de bedrijven. En om 4 uur vanmiddag is hij er ook weer. Benito Amersfoort. En hij presenteert het programma Onderweg. En ik heb er nog eentje voor je.
1: Hey, this is Nelly Furtado.
0: Ja, inderdaad. Nelly Furtado is hier tot slot van dit programma. All good things come to an end. Fijne dag verder en spreek je vanavond weer om 10 uur voor Nice and Slow.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven, kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Taakstraf voor het ontvoeren van tieners en meer recreatievaart mogelijk in regio. Twee 26-jarige hoofddorpers die in maart 2026 twee jongens van toen 13 en 14 ontvoerden, hebben een taakstraf van 180 uur gekregen. De tieners werden met geweld gedwongen mee te gaan in twee auto's. De mannen dachten dat de jongens iets te maken hadden met het lastigvallen van de moeder van een vriend. Tegen de hoofddorpers was de maximale taakstraf van 240 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Omdat de zaak pas na 4,5 jaar is voorgekomen, vallen eis en straf lager uit. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat een van de veroordeelden inmiddels een eigen bedrijf heeft en in behandeling is geweest voor zijn woedeaanvallen en de medepleger een stabiel leven leidt. Nu het minder droog is, krijgt de recreatievaart in de regio weer meer ruimte. Er wordt weer vaker geschud bij de Sparendamse sluizen en deze week gaat het schot dat de Leidse vaart afsluit eruit. Sinds 17 juli golden strenge beperkingen bij de sluizen van Sparendam om verzilting vanuit het Noordzeekanaal te voorkomen. Maar nu is de Kolksluis weer open voor recreatievaart. Ook gaat de Grote Sluis weer vaker open, meldt het Hoogheemraadschap Rijnland. In de Leidse vaart bij Heemstede kun je vanaf deze week ook weer doorvaren. Daar bracht het Hoogheemraadschap op 5 augustus een schot aan om verspreiding van zilt water naar de Bollestreek te voorkomen. Het waterschap schaalt ook het dijktoezicht af. En dan nog het weer van Roland Weer Online. De komende periode is er vrij veel bewolking en vallen er stevige buien, mogelijk ook met onweer. Later wordt het droog en schijnt de zon. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 20 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Lichaam vermiste vrouw gevonden en motorrijder marechaussee gewond door val. Aan de Bennebroekerdijk in Zwaanshoek is vorige week het lichaam gevonden van de 51-jarige Hege uit Hillegom. De vrouw werd sinds vorige week zondag vermist. Ze werd gevonden in een auto die vrijdagmiddag werd aangetroffen in het water langs de Bennebroekerdijk. De omgeving werd daarna afgezet en de Bennebroekerdijk was tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer. De auto is met een kraan uit het water getakeld. Wat er precies is gebeurd en hoe de auto in het water terecht is gekomen, wordt onderzocht door de politie. Een motorrijder van de Koninklijke Marechaussee is zaterdagavond ten val gekomen op de Schipholdijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder kwam rond 9:50 door nog onbekende oorzaak.

0: zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Maak Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Ook BOA's kunnen nu boetes uitdelen voor verkeersovertredingen. En Talon Griekspoor strandt in de eerste ronde van de US Open. Sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers, de BOA's, in Haarlemmermeer ook toezien op verkeersregels voor weggebruikers en boetes uitdelen. Voorheen kon alleen de politie dat doen. Fietsen met een telefoon in de hand, onvoldoende verlichting, fietsen in een voetgangerszone of door rood licht kan een boete opleveren van 75 tot 170 euro plus administratiekosten. Voor kinderen onder 14 jaar worden deze boetes gehalveerd. Om de inwoners van Haarlemmermeer hierop te wijzen, organiseerde de gemeente vorige week de actie Goed op Weg in het centrum van Hoofddorp. Handhavers gingen daar met inwoners in gesprek over de verkeersregels.

0: Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nesten Aziatische hoornaar groeien gestaag door, ondanks de regen. En toelichting van het culturele seizoen in Zee op donderdag 10 september. De vele regenbuien lijken misschien slecht nieuws voor de Aziatische hoornaar, maar niets is minder waar. Tussen de buien door bouwen de hoornaars gestaag verder aan hun enorme nesten. De hoornaars, die tegenwoordig geelpoothoornaars worden genoemd, brengen de biodiversiteit in gevaar. Ze leven vooral van bijen en hebben lange gele poten, zijn veelal zwart van kleur en zijn veel groter dan normale wespen. Ook bijenkasten van imkers hebben ze in het vizier. Windstoten en hoosbuien kunnen de hoornaars wel een stuk moeilijker maken, omdat delen van hun nest kunnen afbreken. Als je een stuk op de grond vindt en erboven het hoofdnest ziet, dan is het verstandig om de hulp van de lokale imker in te roepen. Programmeur Reinier Schimmel van Zeetheater zal op donderdagmiddag 10 september vanaf 3 uur een toelichting geven op het nieuwe seizoen in het Zeecafé in Hoofddorp. Hij is zeer enthousiast over de programmering van seizoen 26-27 en weet als geen ander welke voorstellingen je absoluut niet mag missen. Reinier heeft zelf ook een serie samengesteld, Reiniers Reeks, en daar zal hij zeker ook over vertellen in het Zeecafé. De reeks bestaat uit 7 bijzondere voorstellingen en begint op 15 oktober met Dunja Djocic. Ook zullen er leden van het team van Uit op de Dag aanwezig zijn. Ze hebben een eigen serie van 8 voorstellingen geprogrammeerd en vertellen daar graag over. Deze serie begint op dinsdagmiddag 15 september met de film Primavera. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Ook BOA's kunnen nu boetes uitdelen voor verkeersovertredingen. En Talon Griekspoor strandt in de eerste ronde van de US Open. Sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers, de BOA's, in Haarlemmermeer ook toezien op verkeersregels voor weggebruikers en boetes uitdelen. Voorheen kon alleen de politie dat doen. Fietsen met een telefoon in de hand, onvoldoende verlichting, fietsen in een voetgangerszone of door rood licht kan een boete opleveren van 75 tot 170 euro plus administratiekosten. Voor kinderen onder 14 jaar worden deze boetes gehalveerd. Om de inwoners van Haarlemmermeer hierop te wijzen, organiseerde de gemeente vorige week de actie Goed op Weg in het centrum van Hoofddorp. Handhavers gingen daar met inwoners in gesprek over de verkeersregels en de nieuwe bevoegdheden van handhaving en toezicht. De komende tijd vinden meer van dit soort acties plaats. De Nieuw-Vennepse tennisser Talon Griekspoor speelde maandag in de eerste ronde van de US Open. Ondanks dat Griekspoor behoorlijk is gezakt op de wereldranglijst, mocht hij aantreden op het grootste podium, het Arthur Ashe Stadium. Dat kwam omdat hij daar een thuisfavoriet trof, de Amerikaan Ben Shelton, die als 8e is geplaatst. Helaas verloor de Nieuw-Vennepper in 4 sets van Shelton, de nummer 9 van de wereldranglijst. Griekspoor miste in de aanloop naar de US Open het tennistoernooi van Cincinnati. Hij zou last hebben gehad van een blessure. Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verwendag voor inwoners met geldzorgen en Hoofddorpse pioniers bestaan 60 jaar. Donderdag 28 augustus stond het kantoor van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer in het teken van een verwendag voor inwoners die door financiële zorgen weinig ruimte hebben voor extra's. Een knipbeurt, schoonheidsbehandeling, henna, activiteiten voor kinderen en een gezamenlijke maaltijd stonden op het menu. De dag werd georganiseerd door Binding en Ontmoeting van Vluchtelingenwerk en Samen Sterker Haarlemmermeer. De verwenddagen zijn bedoeld voor iedereen, buurtbewoners en nieuwkomers die financieel krap zitten. De volgende activiteit is een wereldse buurtlunch op donderdag 24 september. Meer informatie is verkrijgbaar via bohaarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl of via de website van Samen Sterker Haarlemmermeer. Honk en softbalvereniging Hoofddorp Pioniers bestaat dinsdag 1 september 60 jaar. Afgelopen zaterdag werd het jubileum uitvoerig gevierd. Oudspelers en supporters van het eerste uur kwamen naar de club om herinneringen op te halen. Duidelijk werd dat de liefde voor de club niet verdwijnt, ook als oudleden niet meer regelmatig op of langs het veld staan. De avond was speciaal gereserveerd voor de huidige leden die vrolijk uitgedost een Proud to be Fout feest vierden. Ondertussen gaat het honk- en softbalseizoen gewoon door. De heren 1 hebben nog 1 speelweekend voor de boeg. Heren 2 maakt nog kans op de play-offs. En dames 1 strijdt nog volop mee in de top. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Benito Amersfoort.
5: Goedemiddag.

0: Ja, wel, goedemiddag en welkom bij een gloednieuwe uitzending van Meer Radio. Dit is Onderweg.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Het is even 4 uur geweest. De werkdag zit er bijna op voor de meeste mensen in het spitsuur. En als je nou in de polder gaat beginnen of dat je nou net de sleutel omdraait in het contact op de A4 of binnendoor rijdt richting Hoofddorp, Nieuw-Vennep of Batuverdorp. Wij loodsen hier de komende 2 uur soepel door de regio met de laatste nieuws en gemeente uit de Haarlemmermeer. We trappen dit eerste uur direct goed af. Ja, dat was lekker, hè? De absolute Nederlandse klassieker die de motor lekker warm doet draaien. Dat was Rob de Nijs met Banger Hart. En natuurlijk, dat komt wel weer eens een keertje. Ik zag hem in de muzieklijst staan op een ander plekje. Ik denk, nee, Rob de Nijs, die krijgt van mij gewoon de show-opener. Want dat was hartstikke leuk. Dit is Onderweg. Het is 7 minuutjes over de klok van 4. En we gaan weer van alles en nog wat behandelen. Het is Duurzame Dinsdag vandaag. Wist je dat? Ja, schrijf het maar even op, hoor. Duurzame Dinsdag. Ja, wat houdt dat in, jongens? Dat houdt in dat we alles met de saus van duurzaamheid overgieten. Dus laat de kraan niet lopen. Doe het licht achter je kont uit. En zet de auto gewoon uit als je hem niet gebruikt. We gaan dus nog even terug in de tijd. Nog niet zo lang geleden. Maar toen was er muziek waarvan je denkt, hé, dat is disco. Nou, uit die periode. Deze hele lekkere van Ghoul and the Gang. Ik zeg goedemiddag. Dit is Get Down On It.

past prima op deze heerlijke Doe Vriendelijk, dacht ik zeg. Dat was Ed Sheeran met Thinking Out Loud. En daarvoor muziek uit de jaren 80. Ja, dat is even een tijdje geleden. Cool the Gang en Get Down On It. En dat is zeker een plaatje uit mijn favoriete platenkoffer. Dat kan ik je wel vertellen. Die heb ik echt grijs gedraaid, hoor. We kijken even naar de zaken die er om ons heen gebeuren momenteel. En het begint langzaam maar zeker weer wat te worden. Want ja, we zijn allemaal gestopt met vakantie houden. En we zijn allemaal weer bezig om de centen te gaan verdienen en de brood op de plank te krijgen. En daar krijg je dus files van. Nou, dat klopt allemaal. Op de A4 hebben we Schiphol knooppunt Burgerveen. 8 minuten vertraging over 6 kilometer. En Nieuw-Vennep Hoogmade. 3 minuten vertraging over 4 kilometer. Dat valt mee. De A9 Amstelveen-Alkmaar knooppunt Velsen. Akersloot. 11 minuten vertraging over 8 kilometer. En op de A10. Ja, natuurlijk staat de A10 erbij. Dan moet ik even verder scrollen. Afrit de Haarlem knooppunt Koenplein. Dat is niet helemaal een gangbare plek. 4 minuten vertraging over 4 kilometer. Nou, dat valt eigenlijk. Valt dat wel mee? Ja, toch? Zometeen krijgen wij muziek van de heren die niet langer samen zijn met elkaar. En dan heb ik het natuurlijk over Nick en Simon, waarbij er recentelijk nieuws is gekomen. Dat het toch blijkt dat die Nick en Simon mogelijkerwijs muzikaal het weer op gaan pakken. Dat wordt er gesproken. Nick Schilder richt zich volledig met zijn passie op de solo-carrière. Op dit moment de Engelstalige muziek. En Simon Keizer richt zich momenteel op een combinatie van kleinschalige muziekoptredens. Hij geeft aan dat hij natuurlijk in het verleden toch wel moeite heeft gehad, hoor, met die breuk. Dus, en hij is nu acteur en schrijver.

maar dat is cool hoor. Nick, ik zeg hartstikke goed gedaan. Simon ook hartstikke goed gedaan. Jullie moeten gewoon weer bij elkaar komen. Ja, toch. Eens even kijken. Ja, met Nick gaat het natuurlijk uiteindelijk prima. Muzikaal. Die man die is gewoon vol aan het gas geven. Maar Simon, ja, zit die nou in die nieuwe film, hè? Gooi ze vrouwen. Want hij zat natuurlijk in 2014 in die bioscoophit. Met, uiteindelijk ook met Nick. Maar Simon zat daar dan uiteindelijk in als acteur. Zoals hij momenteel bezig is om van de grond af te komen. En ja, dan wordt momenteel zo hier en daar wordt er gesproken over het feit dat Simon in die nieuwe film van Gooise Vrouwen zit. Nou, we moeten er even op wachten. Want de nieuwe Gooise Vrouwen, dat duurt nog heel eventjes. Maar daar zijn we natuurlijk zeker naar geïnteresseerd. De muzikale tosti, die komt eraan. En dat is een muzikale tosti waarvan je denkt, he, Benito. Hoe kan dat nou? Horen die nou echt bij elkaar? Hoe zit dat nou in godsnaam in elkaar? Het is er eentje van George Baker. Nou, die ken je natuurlijk wel, hè, met die witte duif. Una Paloma Blanca, oftewel de witte duif. En dat heeft dan alles nog te maken met It's My Life van Talk Talk. Een Britse band die dus ook over iets zingt wat volledig met elkaar te maken heeft. Hoe zit dat in elkaar? Ik vertel het na die twee plaatjes. Eerst dus die heerlijke van George Baker. Dan kunnen we even met z'n allen door de kamer heen. Het nieuws, het lokale nieuws hier uit Hoofddorp voor de Haarlemmermeer. En daarna dus die hele lekkere van Talk Talk. Radio. En ik zeg, aansluit er maar. Nou, het is misschien een beetje raar. Dinsdagmiddag zo 3 minuutjes voor de klok van 16:30 om de Polonaise te gaan lopen. Maar ja, je moet af en toe ook gekke dingen doen natuurlijk. Dat is ver weg het leukste om dat te doen. Gewoon lekker onvoorspelbaar wezen. Het is per slot verrekening toch die rare dag vandaag. Hè? Het is de doe eens vriendelijk dag. Dus ik zeg pak je collega beet en huppakee gewoon door dat kantoor heen. Kan ons wat schelen. Het is maar één keer dinsdagmiddag. Dit is Onderweg bij Meer Radio. En wel eerst even vragen of het mag, hè? Zo achter op de schouders.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nesten Aziatische hoornaar groeien gestaag door, ondanks de regen. En toelichting van het culturele seizoen in Zee op donderdag 10 september. De vele regenbuien lijken misschien slecht nieuws voor de Aziatische hoornaar, maar niets is minder waar. Tussen de buien door bouwen de hoornaars gestaag verder aan hun enorme nesten. De hoornaars, die tegenwoordig geelpoothoornaars worden genoemd, brengen de biodiversiteit in gevaar. Ze leven vooral van bijen en hebben lange gele poten, zijn veelal zwart van kleur en zijn veel groter dan normale wespen. Ook bijenkasten van imkers hebben ze in het vizier. Windstoten en hoosbuien kunnen de hoornaars wel een stuk moeilijker maken, omdat delen van hun nest kunnen afbreken. Als je een stuk op de grond vindt en erboven het hoofdnest ziet, dan is het verstandig om de hulp van de lokale imker in te roepen. Programmeur Reinier Schimmel van Zeetheater zal op donderdagmiddag 10 september vanaf 3 uur een toelichting geven op het nieuwe seizoen in het CKV in Hoofddorp. Hij is zeer enthousiast over de programmering van seizoen 26-27 en weet als geen ander welke voorstellingen je absoluut niet mag missen. Reinier heeft zelf ook een serie samengesteld, Reiniers Reeks, en daar zal hij zeker ook over vertellen in het CKV. De reeks bestaat uit 7 bijzondere voorstellingen en begint op 15 oktober met Dunja Djocic. Ook zullen er leden van het team van Uit op de Dag aanwezig zijn. Ze hebben een eigen serie van 8 voorstellingen geprogrammeerd en vertellen daar graag over. Deze serie begint op dinsdagmiddag 15 september met de film Primavera. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.

Ja, de muzikale tos, die twee platen die op eerste gezicht helemaal niks met elkaar te maken hebben. Maar wij hier op Meer Radio hebben het toch al lekker laten samensmelten. Als je echt diep in de geschiedenis van deze platen duikt, sluit fantastisch inhoudelijke overeenkomst. De meest iconische details over It's My Life van Tok Tok hoor je meteen in het intro van die vreemde exotische geluiden. Zullen we nog een keertje even luisteren? Dat begint dus zo. En dan hoor je dit. Ja, precies, ja, inderdaad. Nou, dat zijn dus helemaal geen synthesizers, nee. Dat zijn echte opnames van krijzende meeuwen. Zanger Mark Hollis was geobsedeerd door de natuur en wilde het nummer opnemen met het geluid van vogels. En totale vrijheid. En ja, dat zijn ze dus, de Una Paloma, oftewel de witte duiven. En dat hebben zij met elkaar te maken. Dat wist jij niet, hè? Nee. Nou, en zo hebben we iedere keer een hele leuke muzikale tosti. Zometeen om 17:30 nogmaals zo'n muzikale tosti hier op Meer Radio. Dus ja, ik adviseer je om gewoon even lekker bij te blijven. Allerlei leuke en interessante berichten. Natuurlijk ook in de Doe Maar Vriendelijk Dag rubriek heb ik zometeen nog een leuk berichtje over donderdag 28 augustus. En dat gaat over vluchtelingenwerk. Dus dat is iets waar je zeker ook even moet voor blijven hangen. En ja, dan zeg je misschien, maar ja, hoezo? Maar ja, ik zeg nou, dat lijkt me leuk. Weet

0: Ja. Inderdaad, maar ja. Dat was Lenny Koerig hier al onderweg.
1: Actualiteiten van vandaag.
0: Op meer radio. En ik vond, ja, ik kwam, oh, dit plaatje kwam tegen. Ik denk, die moet ik je gewoon nog even voorschotelen. Lenny Koer dus. Maar ja. En dan ook nog in de live versie. Even kijken, ik heb een actualiteitje voor je. Dat is al geweest, maar wel leuk om eventjes te vertellen. Afgelopen donderdag 28 augustus stond het kantoor van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer in het teken van de verwendag voor inwoners. Door financiële zorgen weinig ruimte hebben tijd voor extra's. Een knipbeurt.

of je gaat gewoon eventjes naar de website van Samen Sterker Haarlemmermeer. En dan had ik afgelopen week ook nog hartstikke goed nieuws van de man die ook een heel mooi plekje in mijn hart heeft. En dat is natuurlijk die man die altijd maar op die vrachtwagen heeft gezeten. En dat is ook een beetje een soort van plaat voor alle mensen die op de vrachtwagen vandaag zitten en een beetje de trucker of truckeres zijn. En ja, wat doe je dan? Dan draai je een plaatje van Henk en een van zijn hits die ook gewoon even lekker is om uit de luidsprekers te schallen. Dit is Rosie. Ik zeg Henk, op naar de volgende 80.

Ja. Dat is hartstikke leuk, hè? Speciaal voor al die truckers die afgestemd zijn op meer radio. Heerlijk om te horen. Dat was Henk Wijngaard en Rosie. Hij is eind augustus ontslagen uit het ziekenhuis. Een succesvolle hartoperatie heeft hij overleefd. Die mooie gele DAF-truckrijder Henk. Hier op de antenne van meer radio. Zometeen nog wat meer nieuws over het wegennet hier in die directe omgeving.

een beetje mee oppassen, hè? Ja, normaal gesproken moet je dat natuurlijk gewoon doen. Zeg wat je wil. Maar soms is dat niet handig, hè? Op deze speciale Doe eens vriendelijk dag vandaag moet je even opletten hoe je het doseert. Als je het niet leuk vindt, of niet lekker vindt, of gewoon niet wil, ja toch? Verpak het goed, dan komt het hartstikke goed aan. En daarvoor hoorden we Rosie van Henk Weygaard. Ja, over op de hak of de tak gesprongen. Nou, hartstikke leuk. Dat was speciaal voor alle truckers die daar out there aan het luisteren zijn naar meer radio. Even een belangrijk berichtje voor de N205, oftewel de weg van Haarlem naar Vijfhuizen. Vanaf donderdag 10 september start de provincie Noord-Holland met een grootschalig onderhoud van deze weg. De N205 die wordt volledig vernieuwd van asfalt. Asfalt en begeleiding. Begeleiding. Dat zijn die witte strepen die zo glad worden als ze nat worden. En de hinder die ontstaat vanaf 10 tot en met 14 september... is de weg richting Haarlem volledig afgesloten. En daarna rij ik met het verkeer in beide richtingen over slechts één rijbaan. Dus tussen 10 en 14 september is die weg dicht. De vertraging kan oplopen tot en met 30 minuten extra reistijd. En het omrijden via de N208 of 201, dat wordt dan uiteindelijk geadviseerd. Het is maar eventjes dat je dus gewaarschuwd bent. Zometeen een plaatje van Sting. En dat gaat over de wereldberoemde man die, oftewel de excentrieke Engelse homo-icoon Quinn Crisp. Daar zingt Sting zijn fantastische Englishman in New York over. Maar we gaan eerst even aan de slag met die dame van Shania Twain. Die hele mooie. When I first saw you.

0: Ah, dat even een mooie toetertje. Even dat laatste mooie toetertje, jongens. Ja, dat hele mooie toetertje. Ach, heerlijk. De Engelse tekst die beschrijft de typische Britse gewoonte die Crisp meenam naar de Verenigde Staten. Zoals de voorkeur voor thee in plaats van koffie. And I'll drink my tea. I'll take my tea. Oh, I'll drink coffee. I won't take my tea there. En het perfect snijden van toast. Ja, dat moet allemaal aandacht aan besteed worden. I like my toast done on one side. Nou ja, je moet er maar een tostieapparaat voor hebben, zeg maar. Dat je aan één kant het tostieverhaal kunt maken. Je hoorde de laatste voor dit eerste uur van Onderweg Englishman in New York van Sting. Die we natuurlijk ook nog van de police kennen. En over police gesproken.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers en BOA's in de gemeente Haalmeer ook toezien op verkeersregels voor weggebruikers en dus boetes uitdelen. Voorheen kon dat alleen maar de politie. Fietsen met de telefoon in de hand, onvoldoende verlichting fietsen en over de voetgangerszone. Die leveren dus mooi een bekeuring op van 75 tot 170 euro. En daar staan ze daarbij, plus administratiekosten. Voor kinderen onder de 14 jaar wordt deze boete dus gehalveerd. Nou, het is maar even dat je het weet. Dus als fietser moet je echt zo langzaam maar zeker aan de regeltjes gaan houden, zoals dat heet. En de regeltjes zijn dus uiteindelijk verlichting draaien op je fiets. En de voetgangerszone, voetgangerszone laten. En natuurlijk uiteindelijk ook niet door het rode licht heen tuffen. Want dat is absoluut niet de bedoeling. Goed, nou tot zover dus het eerste uur onderweg. De klok staat te dringen. Ik spreek je zometeen weer na de nieuwsberichten uit Hilversum van 5 uur.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja hoor, Veldhuis en Kemper. Helemaal lekker, helemaal goed.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Welkom bij het tweede uur onderweg. Het is druk op de weg in Haarlemmermeer. Je kijkt naar links en je kijkt naar rechts. En in de file denk je, goh, die automobilist die heeft het zijn zaakjes wel heel lekker voor elkaar. En die is waarschijnlijk ook eerder thuis. Je dacht natuurlijk, ik wou dat ik jou was. We wilden stiekem allemaal wel eens ruilen. Dat is precies wat de mannen van Veldhuis en Kemper dachten toen ze hun allergrootste hits schreven. Ze toeren momenteel door het land met hun show Kunnen We Niet Laten. En we draaien onze absolute klassieker uit 2003. En op dinsdag 25 mei, heb ik goed nieuws. Dat is dus volgend jaar, moet heel even wachten. Dan komen zij naar het zeepunt hier in Haarlemmermeer. Nou, hartstikke mooi. Dan wordt het tijd om te zeggen tegen de baas, dag baas. Ik zeg de groeten, ik ga er vandoor. Hey,

dat is toch even, heerlijk. Dat is even knorren. Lekker zachtjes doorrijden met de automobiel. En dan dat heerlijke plaatje van Kevin Harris op de radio met Sam Smith en Promises. En daarvoor dat beetje dat ADHD-nummertje van Dimitri van Toorn. En hey, kom aan, blijf niet staan. En meer van dat soort zaken. Ja, dat was een tijd geleden dat je die had gehoord. Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Voor 86.000 gezinnen en mensen en adressen hier in Aalmeer. We zijn bezig met het tweede uurtje onderweg hier op Meer Radio. Het is 14 minuutjes over de klok van 4. En we kijken eventjes naar de dingen die allemaal gebeuren om ons heen. Eens even kijken. De A22 Velsen-Beverwijk. Knooppunt Velsen-Beverwijk-Oost. 5 minuten vertraging over 2 kilometer. De 208, dat is Sassenheim-Velsen. Velsenbroek, de aansluiting met de A22. Dat is een beetje opstropen geblazen. 25 minuten vertraging daar. Over maar 2 kilometer. En de N235 Amsterdam-Purmerend. Watergangs-Ilpendam. Daar 5 minuutjes vertraging. En dat is 3 kilometer. Dus dat valt eigenlijk reuze mee. Eens even kijken. Misschien is het ook nog even verstandig om deze te doen. Want dat is ook leuk om te weten. Ga je vast in je agenda schrijven. Er komt een toelichting van programmeur Reinier Schimmel van het C-Theater op donderdag 10 september. Dat is dus aanstaande donderdag, maar dan over een week, want het is vandaag 1 september. Vanaf 3 uur is er een toelichting wordt gegeven op het nieuwe seizoen Zeecafé in Hoofddorp. Dat gaat natuurlijk over de programmering van 26-27. En je weet als geen ander dan welke voorstelling je absoluut niet mag missen. Reinier heeft zelf ook een hele serie samengesteld. Reiniers Reeks. je zou kunnen zeggen Reiniers Favorites. En dat is hartstikke leuk om te weten. De reeks bestaat uit 7 bijzondere voorstellen en begint op 15 oktober met Dunja Jukic. En je vraagt je natuurlijk af, Benito, wat is dat nou allemaal? Ja, dan moet je dan maar gewoon lekker naartoe gaan. Schrijf het in je agenda. 10 september op het C-Theater. 'S Middags om 3 uur, dan ga je gewoon iets eerder naar huis. En dan denk je bij jezelf, dat komt allemaal hartstikke goed. We blijven natuurlijk een beetje mondiaal reizen met de muziek. En dat kan al door middel van plaatjes. Dat betekent dat we zo meteen naar Mexico gaan. En we gaan eerst even Take You Dancing van Yazo Dalurio. Het is maar even dat je het weet. Ja. Dus niet vergeten, 10 september...

Ja, zo gaan we alle kanten op, hè. Je hoorde Jason Derulo en Take Your Dancing en je hoorde Les Humphries Singers. En hun waren heel even, hebben ons heel even meegenomen naar Mexico. Dat is wat mij betreft uitstekend. Mannen, zullen we dan nu weer terug gaan naar Hoofddorp? Ja, mooi. Eens even kijken, de muzikale tosti. We hebben er weer eentje, we gaan er weer eentje bakken. Eens even kijken, het is bijna 5:30. En dat betekent eigenlijk dat we de grill nog één keer aanslingeren voor de muzikale tosti op Meer Radio. We stapelen twee giganten op elkaar die je de radio gegarandeerd laten smelten. En daartussen stoppen wij de nieuwsberichten van 5:30. En dat gaan we zo meteen doen. Maar we gaan eerst nog eventjes een lekker Frans plaatje draaien van Les Popes.

0: dan hebben we best een probleem hoor. Want ik heb precies 0 jaar op de lagere middelbare en de andere scholen die ik genoten heb Frans mogen spreken. Non, non, rien, changé van Les Poppets. Hoe vond je hem? Ja.
1: Verjaardagskalender.
0: Hij ging best aardig, hè? De verjaardagskalender hebben wij ook nog eventjes gevonden. En dat is natuurlijk vandaag de Honk en Softbalvereniging Hoofddorpse Pioneers. Bestaat vandaag dinsdag 1 september maar liefst 60 jaar. Afgelopen zaterdag werd het jubileum uitvoerig gevierd. Oudspelers en supporters van het eerste uur kwamen naar de club om herinneringen op te halen. Duidelijk werd dat de liefde voor de club niet is verdwenen. Ook al oudleden niet meer regelmatig op of langs de velden staan. De avond was speciaal gereserveerd voor de huidige leden die vrolijk uitgedost en een proud to be fout feest vierden. Hartstikke mooi. Ondertussen gaat het honk- en softbalseizoen natuurlijk gewoon door. De heren 1 hebben nog een player weekend voor de boeg en de heren 2 maken nog kans op de play-offs en de dames 1 strijden nog volop mee in de top. Al dus het NH-nieuws van de collega's. Maar goed, we gaan ons opmaken voor de muzikale tosti. Ik had het je al verteld, Adam Levine en de mannen van U2. Wat hebben hun nou eigenlijk met elkaar te maken?

0: dichtbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Ook BOA's kunnen nu boetes uitdelen voor verkeersovertredingen. En Tallon Griekspoor strandt in de eerste ronde van de US Open. Sinds kort kunnen gemeentelijke handhavers, de BOA's, in Haarlemmermeer ook toezien op verkeersregels voor weggebruikers en boetes uitdelen. Voorheen kon alleen de politie dat doen. Fietsen met een telefoon in de hand, onvoldoende verlichting, fietsen in een voetgangerszone of door rood licht kan een boete opleveren van 75 tot 170 euro plus administratiekosten. Voor kinderen onder 14 jaar worden deze boetes gehalveerd. Om de inwoners van Haarlemmermeer hierop te wijzen, organiseerde de gemeente vorige week de actie Goed op Weg in het centrum van Hoofddorp. Handhavers gingen daar met inwoners in gesprek over de verkeersregels en de nieuwe bevoegdheden van handhaving en toezicht. De komende tijd vinden meer van dit soort acties plaats. De nieuw Vennepse tennisser Tallon Griekspoor speelde maandag in de eerste ronde van de US Open. Ondanks dat Griekspoor behoorlijk is gezakt op de wereldranglijst, mocht hij aantreden op het grootste podium, het Arthur Ashe Stadium. Dat kwam omdat hij daar een thuisfavoriet trof, de Amerikaan Ben Shelton, die als achtste is geplaatst. Helaas verloor de Nieuw-Vennepper in 4 sets van Shelton, de nummer 9 van de wereldranglijst. Griekspoor miste in de aanloop naar de US Open het tennistoernooi van Cincinnati. Hij zou last hebben gehad van een blessure. Shelton, die in 2023 de halve finale haalde op de US Open, speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode laat de zon zich regelmatig zien en het blijft overal droog. Het is wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar later vallen er tussendoor ook enkele buien. En die kans op regenbuien vanuit het westen zal uiteindelijk alleen maar toenemen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden en er waait daarbij een matige westenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: Onderweg.
4: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.

Nou, ze vullen elkaar uitstekend aan. Locked Away hoorde je van Adam Levine. En die zich zorgen maakt en vraagt zich af wat zou gaan gebeuren als je vandaag alles zou verliezen. Nou, dan zou je nog steeds van me houden? Vraagteken. Het antwoord op die vraag komt rechtstreeks van Bono en zijn mannen van U2. Die zingen namelijk in hun wereldhit over een man die inderdaad helemaal alles kwijt is. Maar die man omhoog kijkt en denkt, ja, bekijk het maar. Het is een prachtige dag. Dat hebben die mensen dus met elkaar te maken. Want als die mensen, ja, die artiesten, de muzikale verbintenis, nou, die had je niet gedacht, hè? Hartstikke mooi. We proberen altijd op dinsdagmiddag onderweg twee muzikale tosties te bakken voor jou. En dan, dat zijn de platen die uiteindelijk het een en ander met elkaar te maken hebben. Ondertussen zit ik te gluren naar het nummertje van Mart Hoogkamer in Spanje. Ja, dat zou een muzikale tosti van volgende week kunnen zijn. Maar ja, wat heeft hij te maken met? Dat moeten we nog eventjes invullen. Slechts een paar dagen geleden heeft Stage Entertainment officieel bekendgemaakt dat de wereldwijde bejubelde Broadway-production MJ Michael Jackson de musical dus naar Nederland gaat komen. En dat betekent dat de Nederlandse theaters die gaan hosten de voorbereidingen daarvoor voor de Dangerous Tour uit 1992. Die worden momenteel in de casting voorbereid. De officiële casting is gestart. Het seizoen hebben we het over 2027, 2028. Dat is nog een tijdje weg, jongens. De audities zijn in Amsterdam plaats en begin september. Momenteel in 2026. En als dat dus uiteindelijk gaat gebeuren, ja, dan moeten we natuurlijk naartoe, hè. En toen dacht ik bij mezelf, ja, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Wie is Michael Jackson? Nee. Flauwekul op een stokje. Ik dacht, ik pak er eens eentje die je niet zo vaak hoort. Dit is die hele leuke Baby Be Mine. En toen was hij nog jong. En als je heel goed luistert en je doet je ogen dicht, dan hoor je dat. Die hele lekkere jonge krullenbol.

Dit is om een heel flinke contrast op de radio. You're the Baby Be Mine van Michael Jackson, die heerlijke krullenbol. En daarna dus de Lethal Industry. Terwijl de dodelijke industrie, nou, we hebben natuurlijk over bommen en granaten, pistolen, kanonnen en allerlei andere toestanden. Drones tegenwoordig, hè. Want we gaan niet meer zelf het veld op, maar we sturen gewoon zo'n ding op. Dat is handig. Mooi. En dat was muziek van Tiësto, maar dat wist je natuurlijk. Ja, tuurlijk wist je dat. Je bent ook muzikaal onderlegd. Zit je lekker in je eigen bubbel op de A4 of op de Kruisweg? Dan is dit het perfecte moment om eens even de volume flink omhoog te schroeven. Want we gaan luisteren naar het Sesam-moment. Een absoluut pareltje.

vandaag, deze week. De gloednieuwe witte appel. Ik heb hem hier in mijn handen. Hij glimt helemaal. Het is echt niet normaal goed. En een ideaal moment om eens even lekker te gaan ontspannen. Ik zeg, geniet ervan. Een van die tracks van die LP. En ik zet de plaat en de naald, zet ik eventjes, zet ik erop. En dat is toch met een hoop bravoure en zaken van die witte LP. Dus ja, je zou kunnen zeggen een nieuw nummer, maar dat kan natuurlijk helemaal niet.

0: Nou, hartstikke leuk toch. Van die hagelnieuwe LP. Het is wit vinyl. André Hazes en Mijn Leidseplein.
1: Meer NL. Verjaardagskalender.
0: Nou, hij was niet jarig vandaag. Maar er zijn wel wat andere mensen jarig vandaag. Ruud Gullit. Hij blaast vandaag 64 kaarsjes uit. En Jelka van Houten, de bekende actrice en zangeres, 48. Mag je niet zeggen eigenlijk, hè, van een dame, maar doen we toch stiekem wel. En Jetske van de Elzen, 54, presentatrice van onder andere De Rijdende Rechter. En Carola Smit, en die kennen we natuurlijk van de band zonder naam, oftewel BZN, Stanley Burleson. Hij wordt 60 jaar vandaag en Zidaila wordt 30. De beroemde Amerikaanse actrice en mode-icoon. En dan Gloria Estefan. Ook zij blaast 69 kaarsjes uit, de wereldberoemde popzanger. En Dr. Phil, voor al je problemen. Dr. Phil, de meest bekende televisiepsycholoog die je maar kan bedenken. En weet je wie er ook jarig is vandaag? De 80-jarige Barry Gibb. Ik heb het even uitgezocht. Barry die zingt graag plaatjes met mooie vrouwen. En hij dacht, met wie kan ik nou een plaatje zingen? Dat moet er wel een dame zijn die is wat ouder, want dat vind ik wel zo prettig. Nou, dat komt helemaal voor elkaar, want Barbara, zij is 84. En zij zingt samen met Gary dit hele mooie Guilty.

Ja, ja, ja. Nou ja, de meteorologische herfst die is begonnen vandaag. Dus ik dacht, we gooien er nog eentje tegenaan dat over dat heerlijke vakantieland gaat. Je hoorde Mat Hoogkamer, maar dat wist je natuurlijk. En in Spanje. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 2 uur meer radio onderweg. Het was een rit weer in de polder. We trapten af met het spitsuur van Bangerhart van Rob de Nijs. En we vierden de vriendelijke dag met een flinke dosis positiviteit op de weg. We kwamen erachter dat George Baker en Talk Talk dus stiekem met elkaar vogelspotters zijn. En we houden Veldhuis en Kemper in mei naar het zeepunt volgend jaar in Hoofddorp gaan komen. Reis je nog door? Laat dan vanaf maandag even op de hoofdvaartviaduct opletten geblazen, want daar komt een nieuwe bypass aan. Mijn naam is Benito, bedankt voor het luisteren en geniet van de avond. Dank aan de directie van de theaterredactie Jetty en Rob Joppe en mijn steun en toeverlaat Ton van Dranen. Iedereen hier en hier op Meer Radio, blijf lekker luisteren, want we krijgen zometeen een heerlijke non-stop programma. Met eens even kijken, het allereerste plaatje You Know Me Good van Amy Winehouse en Nikita van Elton John. Nou ja, hartstikke mooi. En na de klok van 7 nemen Fede Veldman de draaitafels weer over met Forgotten Faces. Muziek die al lang vergeten was. En we dan nog een keertje heerlijk gaan ophalen. En tussen de klok van 10 en 12 krijgen we het heerlijke Nice and Slow hier op Meer Radio. Ik zeg, blijf van elkaar houden. En tot de volgende.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
2: Non-stop muziek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En twee agenten raakten gewond. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Het weer, morgen eerst zon, later kans op een bui en het wordt maximaal 22 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
3: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
4: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
3: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja.
2: Heel erg. Doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
5: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
2: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
7: Fedor Veldman.

0: Tower heet dit. En het is een plaatje uit 1982 die we daarna helemaal nooit meer gedraaid hebben. Een bescheiden hitje geweest. Alhoewel bescheiden. 25 tot 40, 1982. Going Home op Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Ja, maar op een of andere manier niet in het oeuvre terechtgekomen. Of in de bak Evergreen. Platen die we nog elke dag draaien. Zoals, nou ja, Aha, Take On Me, Toto Africa. Phil Collins in The Air Tonight. Nou ja, cool, ik kan hem even gewoon doorgaan natuurlijk met allerlei van die fantastische platen opnoemen. Die we niet echt nog elke dag willen horen. En iedere keer als we ze weer laten testen door een panel. Dat ze ze weer ongelooflijk goed beoordelen. Dat is natuurlijk wel terecht. Ja, het zijn gewoon ongelooflijk goede platen. En als je ze ook draait. Ik vind het... Ja, ik heb een beetje een oor gekregen van vergeten hits. En ik draai natuurlijk ook, als ik oude platen draai in het radioprogramma, zijn ze altijd vergeten. En dan luister ik ze nu en dan nog wel eens even naar een oldie-zender of zo. En hoor je al die, ja, die evergreens weer voorbij komen. En ik denk, ja, het is ook wel terecht. Deze platen hebben gewoon eeuwigheidswaarde. Deze platen vervelen niet. Deze platen blijven leuk. Deze platen blijven goed. Ja. En dat is bijvoorbeeld met al die vergeten plaatjes die ik vanavond ga draaien niet. Maar wat er wel bij komt kijken is nostalgie. Maar dat is het leuke aan dit radioprogramma. Iedere keer weer. Ik heb een plaatje gehoord uit een tijd van, nou ja, weet ik veel. Dat je nog op school zat of dat je in een bepaalde relatie zat. Of ergens heen was op vakantie. En dat ze daar ook zijn blijven hangen in die tijd. En dan kom je meteen ook weer terug in die tijd. Op het moment dat je dat plaatje hoort. Werkt ook een beetje met geur en zo. Dat je in één keer weer een schoonmaakmiddel ruikt. Of een parfum van een leraar aardrijkskunde. Of een zeep uit een bepaald hotel. Dat je in één keer weer terugkomt naar zo'n moment. En dat werkt bij muziek ook heel erg goed. Ik heb het veel minder met beeld, zeg ik heel eerlijk. Ja, ik kom niet heel erg goed in nostalgische gevoelens terecht. Op het moment dat ik weer een oude film ga kijken of zo. Ik weet niet wat het is. Nee, je kijkt toch door volwassen ogen naar iets. Dat is anders dan geur of zo. Ja. Maar ja, dat is een beetje mijn eigen belevenis. Nou ja, dat dus op deze 1 september 2026. 1 september vind ik zo'n mooi moment om allemaal weer nieuwe dingen te gaan doen. Ja, het zit ook weer dat het televisieseizoen is begonnen. Er zijn allemaal weer nieuwe talkshows die van start zijn gegaan gisteren. Ja, alle zenders gaan ze elkaar weer kapot concurreren. Met allemaal nieuwe formats en nieuwe concepten. En of juist weer die oude hap opnieuw serveren. En kijken of mensen het nog steeds lekker vinden. Ja, kan allemaal. Maar dat en op het werk komen natuurlijk ook allemaal weer die nieuwe dingen aan. Het is weer druk op de weg. Ja, september. Ik vind het echt zo'n moment. Altijd al gehad. Ja, dan beginnen in één keer weer de scholen. Dan kom je in een nieuwe klas, een nieuwe baan of een nieuwe, ja, nieuw iets. Er zijn maar weinig mensen die ergens nieuw aan beginnen op, 21 februari. Dat is een mooi moment om ergens te starten. Nee. Een mooi moment om te starten is 1 september. Ja, of 1 januari. En dat is dus nu. Maar ik ga nergens nieuws mee beginnen. Ik heb nog steeds het oude hap hier voor me liggen. Dit radioprogramma tot 9:00 is dit Forgotten Faces. Jij mag ook een bijdrage leveren als het gaat om vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Toen was ik niet muzikaal bewust. En deels leefde ik wel, maar dat is echt heel beperkt in bewustzijn. Ja, bedoel ik, bouwjaar 88. Nee, dan ben je niet muzikaal bewust. Nee, in de jaren 80 niet. Nee, dus heb ik jou heel bij nodig. Was je dat wel, dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl en wees mijn muzieknanny. Dus studio@meerradio.nl. En nu eerst, eventjes terug in de tijd.
3: Eel!
0: Is een

King of Fear. Deze Cameron Whitcomb op meer radio. Daarvoor nog Miss TQ. Dat was in de Zero's een bescheiden hitje geweest. Roll On, daarna nooit meer gedraaid. En we gaan even wat verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1989 voor een enigszins vergeten hitje. Draaien we niet zo vaak meer. 1989 is ook het jaar geweest van een grote vliegtuigramp. Vlucht 772. Van Brasvilla naar Parijs. Die stortte neer boven Niger. En dat kwam door een bomaanslag. Middels een bomkoffer. En alle 170 inzittenden die kwamen om het leven. Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk. Tenminste, dat wordt niet meer mogelijk. Of je moet je eigen bomkoffer in gaan checken en meegaan. Maar het inchecken van een bomkoffer, dat is anno 2026 bijna niet meer mogelijk. Want ja, bagage wordt van boord gehaald op het moment dat de passagier niet op een stoel zit in het vliegtuig. Ja, het is, vroeger deden we dat nog wel. Dan kon je gewoon een koffer inchecken en dan... Oh, vergeten. Ik heb de vlucht gemist. Ik heb hier gewoon een beetje in de lobby staan hangen en ik ben in slaap gevallen en mijn vlucht is vertrokken. En mijn bagage is wel aan boord. En ik niet. Nou, dat is nu niet meer. Dan wordt het bagage gewoon van boord gehaald. Allemaal vanwege dit soort aanslagen. Lockerbie was volgens mij het grootste voorbeeld daarvan. En in de Arnhemse wijk Klarendal braken rellen uit. Nadat buurtbewoners overlast ervaren van drugs. En dit is, als ik het goed begrijp, toch wel echt behoorlijk uit de hand gelopen. Klarendal is sowieso al een beetje een achterstandswijk geweest in Arnhem. Inmiddels is het aardig opgeknapt. Ik denk dat als je er nu heen loopt, dan weet je niet meer wat je tegenkomt. Het verschil tussen, 40 jaar geleden en nu is behoorlijk zichtbaar. Maar goed, uiteindelijk is het dan weer een andere wijk die achterstandswijk wordt. Ja, ik bedoel, zo werken die dingen nou eenmaal, ja. En 1989, ook het jaar van de scheepsramp op de Theems in Groot-Brittannië. 48 mensen kwamen om het leven. En we hadden Tweede Kamerverkiezingen in 1989. Ja, toch een beetje anders dan wat dat daarvoor was. Als je ziet hoe Lubbers 2 eruit zag in de Kamer, dan had je er echt maar, echt grote blokken. CDA 54 zetels en VVD 27 zetels. Maar het is ietsjes minder geworden op dat vlak. Alhoewel nog steeds wel flinke cijfers, hoor. Kan je bijna niet meer voorstellen. CDA 54 zetels, PvdA 49 zetels, VVD 22 zetels. Ja, dat zijn dan wel aantallen, inderdaad. Niet zoveel kleine partijtjes. Ik denk nog maar een paar andere partijken zat met een paar zeteltjes her en der. Maar die grote blokken, die kunnen we niet meer... Het was in dit geval niet zo moeilijk om te polderen met maar twee partijen. Als je twee partijen nodig had om een regering te vormen, dan had je het snel voor elkaar. Nou goed, uit deze verkiezingen kwam Lubbers 3. Uiteindelijk heeft Lubbers 3 gezeten tot 1994. Dus toch nog een aardige tijd. Even naar wat muziek. 1989 en we terug in de tijd. Martika is dit.

Heerlijke tijdloze muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Meer radio, tijd voor wat vergeten oeuvre. In dit geval van een Amerikaanse rockband. Met name heel veel hits gescoord in de jaren 80, jaren 90 en de Zero's. Waarvan vele evergreens, maar deze niet.

0: Stay It Isn't So van Bon Jovi. Op meer radio, dat was toch een aardig hitje in 2000. Maar het is een beetje een slipstream hitje geweest. Want de grote hit van 2000 was ook de allereerste nummer 1 hit van Bon Jovi. En dat was It's My Life. Ja, kan je niet voorstellen. Maar daarvoor hadden ze dus niet één keer nummer 1 hit gescoord. Nee. Nee, echt, al die hits daarvoor. Dan moet het hebben al Living on a Prayer. Nee hoor, nummer 2. Dan hebben we nog bijvoorbeeld Always, 1994. Nummer 2. Is Ain't a Love Song, nummer 3. Nee, nooit een nummer 1 hit. Tot dat ene moment in 2000 hebben ze dan toch voor elkaar gekregen. En dat is ook wel weer een evergreen, een plaat die we nog met regelmaat draaien. Maar goed, met zo'n rijke oeuvre kan je niet alles blijven draaien. Nee, je moet toch een beetje de krenten uit de pap vissen. En deze krent hoort daar niet bij. Tenminste, dat is het algemene oordeel volgens mij. Dit is Forgotten Faces. Tot een uur of 9 draai ik vergeten hitjes. En jij kan ook een duit in het zakje doen, met name als muzieknanny. Ja, ik ben ergens in de midden jaren 90 muzikaal bewust geworden. Betekent eigenlijk al die platen die daarvoor zijn uitgebracht en inmiddels totaal vergeten zijn omdat ze nooit meer gedraaid worden. Ja, dat ik die helemaal niet ken. Dus daar heb ik gewoon hulp bij nodig. Jij mag mijn nanny zijn. Kom maar door. Studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. En kom maar op met vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Eerst kijken we naar het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en wordt het een tijdje overwegend helder. Aan het eind van de avond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En later in de nacht valt in het westen een bui. De minima die liggen tussen de 10 en 15 graden. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de ochtend maakt vooral het westen kans op een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist weer andere buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden bij een meest matige zuidwestenwind. Meer
1: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Fantasy girl. Made in Holland, dit. Gio heet het. Tenminste, dat is de act of de band of de artiest. Of nou ja, goed. Nee, de artiest. Een R&B-zanger van Nederlandse bodem. Fantasy Girl op Meer Radio. En ja, hij heeft wel meer dan 40 hits gescoord. Maar eigenlijk nooit alleen. Nee, dit is eigenlijk de enige plaat waar hij echt helemaal alleen zo staat. Op de artiestenlijst, zeg maar. Wie is dit? Gio, punt. En verder voor de rest heeft hij best wel veel samengewerkt met onder andere Ali B. En Yes R. En met de Party Squad. Party Squad, yeah! Party Squad in the club. En Raffish. Zullen we nog Raffish nog kennen? Dat is ook zeg maar een groepje wat is voortgevloeid uit een... zo'n popstars ding van de tv. Ken je dat nog? Nou, we hebben een tijdje hebben we ook zo'n een serie gehad waar we ze dus op zoek gingen naar een nieuwe boyband of een nieuwe girlband. En daar is dus Raffish uit voortgevloeid als zijnde girlband. En die hebben toen ook een paar hikjes in de top 40 weten te krijgen. Waaronder dus die Let Go samen met DJ Chucky. En daar is die dan, Gio. Ah, toch wel even eren deze man. Jawel, de laatste tijd hebben we niet meer zo heel erg veel van hem vernomen in de top 40. Maar toch, in de hoogtijdagen van zijn carrière, de Zero's, werd hij ook wel de Nederlandse Usher genoemd. En ik moet zeggen, ik begrijp het ook ergens wel. Ja, moest even heel erg goed luisteren om te wachten te komen dat het geen Engelstalig van nature is. Inderdaad. Terug naar de 90's voor deze fijne lessen Engels van de Riders. Bang. Baby.

Yeah. You can take me to the dance. Babies want to bang, bang, bang. The Riders op meer radio in de 90's. Toch wel een aardig hitje geweest. En daarna niet meer zo heel erg veel gedraaid. Af en toe eens een keertje op een foute party. Maar niet zo vaak meer op de radio. Misschien is daar ook wel een reden voor. En mijn stelling is dat de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus ik heb een spelletje bedacht. Is dit nieuw of is het vergeten? Laat het maar weten. Studio@meerradio.nl

Sarah is dit. En Only Us, inmiddels een beetje vergeten, is al een paar jaar oud. Maar ja, goed, ik moet even een shout-out doen aan dit geval naar Dominique, Jente en Sander. Want die hadden dat inderdaad goed. Zometeen tijd voor wat muzikale opvoeding. Jij mag mijn nanny zijn.

0: Huzel, Topic en I Adore You op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: En daarvoor hadden we ook nog Somber. Ja, My Body Isn't Ready. Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Kan het altijd dringend gebruiken. Ik ben ergens in de midden jaren 90 muzikaal bewust geworden. Kortom, al die platen die ervoor zijn uitgebracht, ken ik niet. En ik heb iets leuks binnengekregen van Rutger. En Rutger die wil heel graag Highway horen en Kiri Kiri Kiss Me. Ja, leuk. Ik ken het niet, dus dit is een kennismaking voor mij. En ik ga even kijken of dat iets voor herhaling vatbaar is.
1: Fedor's Muziek Nanny.

Ja, ja, 1982 was dit nog een aardig hitje zelfs. Nummer 6 in de top 40. En ze hebben niet alleen deze, maar ook nog Sugar Sugar Baby gescoord. In diezelfde periode. Het is van ver voor mijn tijd. Ja, gelukkig wel.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spreekt ons gegenüber davon dat het geen geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Forgotten Faces. Hey,

0: Ja, Indicat van de Kid Krolel en de Coconuts. Dat is toch eventjes een plaatje die we niet zo heel erg vaak meer draaien. En dan moet je maar mij eventjes uitleggen of dat terecht is of onterecht.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Ja, dat is dan natuurlijk weer de vraag. Ik vind het een beetje onterecht. Ja, deze die mag nog wel vaker op de radio. Eigenlijk moet ik er eens een keer een top van maken. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee om daar eens een keer in echt werk van te maken. Om even die pareltjes eruit te pikken. Ja, die pareltjes waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk wel raar dat we niet meer draaien. Dat is eigenlijk een hele goede plaat. Of het loopt lekker. Of in ieder geval iets dat je denkt, nou, waarom draaien we dat nooit meer? Zijn we hem gewoon vergeten te draaien? Waar komt het op neer? Ik heb er best wel een aantal, hoor. Ja. En ik ben er wel blij mee dat dit nog bestaan. Want dan kan ik ze zo nu en dan eens een keertje erbij pakken. En dan denk ik van, oh, toch nog even een goede plaat draaien in het radioprogramma. Ja, want vaak is er wel iets mee. Toch, laten we eerlijk wezen, ze zijn te lang, ze zijn te traag. Of ze zijn niemandalletjes. Of ja, ze hebben de tand destijds niet overleefd. Zijn er echt blijven hangen. Dat je echt denkt, ja, dat was toen grappig. Of toen was dat wel leuk. Maar nu, nee, eigenlijk niet meer. En was het toen eigenlijk al grappig? Dat is ook maar weer de vraag. Ja, als je dan nu iets hoort, bijvoorbeeld de Dikke Lul Band en Dikke Lul Lul Lul Lul Lul. Ja, dat is een top 40 hit geweest. Volgens mij zelfs wel top 10. Ja. En dan luister je het nu en dan denk je, ja, waar moet je hier nou mee? Travestiet, travestiet, travestiet, tiet, tiet. En misschien was het toen al melig, maar nu is het echt strontmelig. Daar komt het op neer. Ah, dat zijn van die platen, die komen niet in die top terecht. Nee, ik ga er nog eens een goed ei over uitbroeden. Misschien dat ik het ga doen. Misschien wel op de allerlaatste dag van Forgotten Faces. Ik weet niet wanneer dat gaat plaatsvinden. Ik heb dit programma voor onbepaalde tijd. Dus misschien dat het heel lang gaat duren. Ik hoop dat ik het nog wel eventjes kan doen voordat ik dood ben. Dat is natuurlijk ook wel weer zo'n ding. Dat je het van tevoren toch wel een beetje ziet aankomen van, nou, het einde is daar van dit radioprogramma. Dat ik er dan eventjes zo'n top in gooi. Van dat eventjes een finale knaller. We gaan eruit met een Forgotten Faces top 50. Platen die eigenlijk niet vergeten hadden mogen worden. En er is maar één jurylid, er is maar één samensteller en dat ben ik. Dus dat is ook natuurlijk een hele fijne manier om zo'n top samen te stellen, inderdaad. Maar goed, wil je trouwens nog wel alles luisteren wat ik ooit heb gedraaid? Dan kan je dat vinden op Spotify. Eigenlijk heel eenvoudig, ik heb het allemaal bijgehouden. Sinds ik dit radioprogramma presenteer, vul ik een lijstje. En dat lijstje dat staat op Spotify. Het is inmiddels al meer dan 2000 unieke nummers. Ja, allemaal platen die we nooit meer draaien. En dus je kan een playlist gaan luisteren met alleen maar vergeten platen. En dan mag je ook zelf een beetje beoordelen hoe en wat. Dus vul maar in meer Radio Forgotten Faces op Spotify en dan komt hij vanzelf wel boven drijven. Het is gewoon een publiek openbare playlist. Geen enkel probleem. Je kan hem ook volgen, vind ik ook leuk. Ja, kan ik een beetje zien wie dit interessant vindt als je dat lijstje volgt. Er zullen ongetwijfeld wel heel veel mensen dit lijstje hebben gezien, maar niet volgen. Maar ik vind volgen altijd leuk, want dan krijg je een beetje waardering. Ja, dat is zo. Dat zeggen ook iedere keer al die YouTubers en podcastmakers en zo. Die zeggen dan altijd, vergeet niet te liken en te abonneren. Doe het! Ja, en ik doe het zelf nooit. Nee, ik abonneer nooit en ik like eigenlijk ook nooit. Maar het is toch wel de credits die je geeft aan zo'n maker dan op die manier. En er zijn ook wel allemaal algoritmes die ervoor zorgen dat dan dat soort podcasts weer boven water druppelen op een andere plek. Dat het wordt aanbevolen aan anderen. Weet je? Ja. Zo werken dat soort dingen allemaal. Als je maar liked en subscribed, dan wordt het vanzelf groter. Dat is een soort van een waterhoofd wat steeds maar groeit, zullen we maar zeggen. Ja. Er zijn toch ook wel veel mensen die dat willen worden. Ik vraag me af, is er een ecosysteem mogelijk waarin we allemaal influencer zijn? Ja, dat we allemaal gewoon op YouTube zitten en elkaar allemaal dingen aanprijzen en dat dan met het geld dat we verdienen met die podcast die spullen kopen. En zodoende is er een ecosysteem dat niemand meer werkt. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik zit er nou even één seconde over na te denken en ik zit, nee, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar het zal wel een leuke ambitie zijn. Er zijn genoeg jongeren die dat wel ambiëren, inderdaad. Wat wil je worden? Influencer, ja. Ah, even kijken, wat heb ik nog wel voor invloed naar dit radioprogramma? En ook niet alles in zijn geheel, want ik ben altijd nog op zoek naar een muzieknanny. Wil jij mij nou muzikaal opvoeden, ben je altijd welkom. Nu studio@meerradio.nl. En nu even terug naar de Tens. Dit is inmiddels alweer 12 jaar geleden. Een vergeten Kevin DeGraw. Fire op Meer Radio.

Fateless, in dit geval met Bebba Rexha en niet met Maxi Jazz. Ja, God heeft zijn ziel, maar ik moet zeggen, ik ben ook een Bebba Rexha fan, dus ik kan dit wel hebben hoor. New Religion, en daarvoor hoorde je nog Kevin DeGraw en Fire. En het is tijd voor wat geschiedenis. Ja, we gaan terug naar het jaar 2014. Dat is het jaar geweest waarin dus Kevin DeGraw dat hitje had, die Fire. Maar er gebeurde nog meer dat jaar. Ja, MH17 natuurlijk, maar we hebben in het beginnende najaar van 2014 ook wel andere dingetjes gehad. Zoals de volksraadpleging voor onafhankelijkheid in Schotland. Ja, een referendum. Een krappe meerderheid stemt tegen de onafhankelijkheid. Waardoor dus Schotland bij het Verenigd Koninkrijk blijft. Vraag is alleen, hadden ze dat ook gedaan als ze hadden geweten dat de rest van het Verenigd Koninkrijk 2 jaar later voor de Brexit zou stemmen? Dat is maar weer zo'n ding. Ja, dat is toch. Ja, die Brexit, dat is toch wel iets wat het Verenigd Koninkrijk behoorlijk in tweeën splijt. Qua visie, zeg maar. Toch echt een kamp voor en een kamp tegen. En ze gunnen elkaar bijna het licht niet in de ogen. Bijna. Dat is echt heel erg. Ah. 2014 is ook het jaar geweest waarin er 24 gewonden vallen en 3 doden bij een ongeluk met een monster truck in Haaksbergen. Dat was een ongeluk. Ja, het is heel erg vervelend allemaal geweest, maar het had een feest moeten zijn daar in Haaksbergen. Er werd een demonstratie gegeven. Er werd gestunt met zo'n monster truck. Alleen de afzettingen waren eigenlijk iets te dicht op het schouwspel. En de bestuurder die maakte een fout. Of die had. Dat is nog een enorm gedoe geweest trouwens, ook tijdens de rechtszaak. Maar uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat hij dus het publiek is ingereden en verschrikkelijk leed heeft aangericht, zullen we maar zeggen. De nasleep daarvan die was ook bijzonder heftig. Burgemeester is afgetreden binnen 1 maand. En er waren toch nog wel echt her en der wel verwijten te maken. Wat betreft. Ja, risicoanalyse, zullen we maar zeggen. Als je hier nou gewoon naar kijkt. Je ziet dat die enorme monster truck op dat pleintje daar. En daar is de afzetting. Dat je er toch een beetje naar gaat kijken. Van, ah, hè, wat nou als? Kan dan niet? Weet je, dat je er gaat zo naar kijken. En als je er zo naar had gekeken, had je echt andere beslissingen genomen. Dus dat werd ook wel verweten richting de organisatie. Die is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van €25.000. De gemeente is veroordeeld, maar ook in dit geval ook de bestuurder van de monster truck. Afkomstig uit 5 huizen, deze man. Dus het is binnen de ringvaart gebleven. De man die is in dit geval veroordeeld voor een gevangenisstraf, een onvoorwaardelijke stelstraf van 15 maanden. In een hoger beroep bleef dat er ook nog daar staan, ongewijzigd. En men werd dus dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld verweten, ten laste gelegd. Ja, maar goed, echt expres zou het wel niet zijn geweest. Maar nalatigheid hoeft niet expres te zijn, hè? 2014 ook het jaar geweest waarin de allereerste openbare waterstoftankstation werd geopend in Roon, Nederland. En een nieuwe videogame werd op de markt gebracht. Microsoft die kondigde aan het bedrijf achter Minecraft over te nemen. Dat is nog even een ding. Dat Minecraft, dat is toch wel erg populair. Nog steeds, anno 2026, zijn er nog steeds mensen die die blokkerige dingen in doen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Dat je met zulke lage graphics genoegen drinkt. Maar goed. Less is more, zeggen ze dan maar. En dit is 740 Boys.

Temper City op Meer Radio en Self-Aware. En daarvoor nog 740 Boys en Shimmy Shake It High, Put That Booty On The Ground. Of zoiets. Grote hit was het. Terug naar Eind Zero's voor Gianluca Motta, Not Alone.

0: Gianluca Motta, Not Alone in the Dead Mouse Remix. Lekker dit. Oei, lang niet gehoord. En waarom niet? Waarom draaien we dit nooit neer? Nou, misschien is het net niet toegankelijk genoeg. Is het nou Deep House of is het... wat is dit eigenlijk voor? Af en toe ben ik een beetje duizelig van al die stromen die er plaatsvinden. Maar het leuke is op het moment dat het hits worden... is het vaak niet echt in een hokje te plaatsen. Nee, en dat komt dan dat net even iets buiten het spectrum valt... en dan is het ineens catchy voor alles en iedereen of zo. Ik blijf dat interessant vinden. En dit is Forgotten Faces. Zometeen is het tijd voor wat een vergeten... top 40 geschiedschaamte. Platen die wel in de top 10 hebben gestaan... maar waar we ons zo diep en diep voor schamen... dat we ze nooit meer willen draaien. En ja, mij de taak om dat wel eventjes terug te brengen in de herinnering. Eventjes die wond openkrabben en zout erin gestrooien, zeg maar. Ook heb ik zometeen nog een muzieknanny nodig. Wil je mij nou muzikaal opvoeden, ben je welkom op de mail. studio@meerradio.nl. En eerst kijken we naar het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en wordt het een tijdje overwegend helder. Aan het eind van de avond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En later in de nacht valt er in het westen een bui. De minima die liggen tussen de 10 en 15 graden. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de ochtend maakt vooral in het westen kans op een bui. En in de middag ontstaan er dieper landinwaarts juist buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden bij een meest matige zuidwestenwind.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Seater samen met Emily, de zangeres van Evanescence. We hebben een duetje opgenomen, dit rockduet in 2004, Broken, op Meer Radio. En daarvoor nog Alex Warren en zijn Fever Dream.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Yes, we gaan terug in de tijd, terug naar het jaar 2009 voor top 40 geschiedschaamte. En 2009, dat is ook het jaar geweest waarin Nederland zijn 21ste militair verliest in de missie in Afghanistan. In het geval ging het om Mark Leysen, sergeant-majoor van de Panzergenie. Panzergenie. Ik soms zo struikel over woorden dat ik even denk van jongens, oké. En die komt om het leven door een aanslag met een geïmproviseerd explosieve. En Nederland heeft dus in totaal nog veel meer militairen verloren tijdens deze missie in Afghanistan. En zo nu en dan moeten we Trump daar toch eens even aan herinneren als hij weer vertelt dat de NAVO niets doet voor de Verenigde Staten. Helemaal niets. Nee. Dat moeten we de ouders maar eens even vragen.

Samoa, een eilandje midden in de Stille Oceaan, overgaat op links rijden. Het gebeurt niet vaak dat landen ervoor kiezen om juist links te gaan rijden. Er zijn wel wat landen geweest in de geschiedenis die rechts zijn gaan rijden, zoals Zweden. In Zweden reden ze vroeger links, maar dat is nog eens een keer van de een op de andere dag bedacht. Nou, we gaan rechts rijden, maar dat komt dan een beetje makkelijk overeen met onze buurlanden. En ook qua auto-import en zo is het wel handig als we rechts rijden. Maar dat is wel eventjes een dingetje natuurlijk, hè? Want het omschakelen zo, dat is niet 21 geregeld. Nee, ik bedoel, je hele infrastructuur is zo opgesteld met een verkeersbord aan een bepaalde kant. En nou ja, goed, je kent het allemaal wel. Dat moet je allemaal gaan veranderen. Dat is toch wel een aardige operatie. Maar goed, voor dit eilandje in de Stille Oceaan was het met name praktisch vanwege het feit dat ze veel auto's uit Australië importeren. En daar zit nou eenmaal het stuur aan die andere kant. Dus ja, dan is het wel makkelijker om dan links te gaan rijden bovendien eilandje. 200.000 mensen wonen er. Het is ook niet zo heel erg groot. De oppervlakte is, nou, wat zullen het zijn, ongeveer 3000 vierkante kilometer. Dat is niet zo'n heel erg groot eiland. Ik denk dat je het wel redelijk snel voor elkaar hebt om dan iedereen in dezelfde richting te krijgen. Letterlijk in dit geval. En 2009 is ook het jaar geweest waarin de HSL Zuid werd geopend officieel. De spoorlijn tussen, in dit geval Haarlemmermeer en België. Ja. Vanaf hier kunnen we eigenlijk min of meer rechtstreeks met een hogesnelheidstrein richting Parijs en Londen. Alleen zijn er wat constructieproblemen vastgesteld. Inmiddels kunnen we toch wel zeggen dat we na een jaar of 17 later toch wel een beetje spijt hebben van bepaalde besluiten die we toen hebben genomen. Ja. Waardoor we dus nu niet een hoge snelheidslijn hebben, maar een lage snelheidslijn hier in de buurt. Met een maximumsnelheid tijdelijk van 120 km per uur. En het vooruitzicht dat dit toch zeker een half jaar uit de dienst gaat om hersteld te worden. Oh, pijnlijk. 2009, even kijken naar de top 40 van dat moment. Nummer 10 was voor Waylon, Wicked Way, Knock You Down van Kanye West, Neo en Kelly Helsen. Slaap Lekker, fantastisch toch, van Digidex en Eva de Rover op 8. You Know, I Know You Want Me, Carl Ocho van Pitbull op 7. Nummer 6 voor Madonna Celebration. Dance With Somebody, Mando Jao. 5, Paparazzi, Lady Gaga op 4. When Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland op 3. The Black Eyed Peas, I Got A Feeling, nummer 2. Nummer 1 was voor Damaroe en Jan Smit. Miro Soe, Ik Heb Een Tuintje In Mijn Hart. Nou, is dat niet even top 40 geschiedschaamte? Jawel!

Damaru en Jan Smit, Paramario bij Volendam. Hey, lekker hoor dit. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ja, ik kan het altijd dringend gebruiken. Je kan me mailen studio@meerradio.nl. De studio@meerradio.nl. Kom maar door met vergeten in de jaren 80 en de jaren 70. En nu is Bruno Mars.

0: Ja, lekker dit. Some Bruno Mars on my soul op mijn radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, gaan we dit over 10 jaar of 20 jaar nog steeds horen? Wow. Ik denk dat dit wel een lijpetje is, hoor, deze On My Soul van Bruno Mars. Ja, zitten er een paar bij de laatste tijd. Zeker, we gaan even terug in de tijd. Terug naar jaren 80, jaren 70. Het is lang geleden in ieder geval. En ingestuurd door Klaas. Klaas die wil heel graag de Tubeway Army horen. En Our Friends Electric. Het is toch wel even oud gebak. Maar misschien toch wel leuk om weer eens even te draaien. Dankjewel.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: The Tubeway Army and Our Friends Electric op Meer Radio. Ja, 1979 alweer voor mij dus muzikale opvoeding. Tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces van deze week. Zometeen sluimertijd met Arjen en Belle. En ik meld mij zondagochtend weer 8 uur sharp met meer Wakker Tot Dan.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorrel Wegens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Ja, Belle.
2: Hey, Arjan.
1: Heel stemmig, daar zijn we weer.
2: Ja, daar zijn we weer.
1: Ja, en waarom is dit stemmig?
2: Nou, we hebben eigenlijk besloten om nog even na te zomeren.
1: Ja.
2: Ook al plenst het elke keer van de lucht. Het is verschrikkelijk, maar het was zo leuk om in de zomertijd elke keer een land in Europa aan te doen. Ja. Met muziek en wat informatie erover.
1: Ja.
2: Een soort vakantie via Meer Radio.
1: Ja.
2: En ik denk dat een heleboel mensen nu begonnen zijn aan hun werk.
1: Ja.
2: En denken van, oh, die vakantie. Oh, het lijkt alweer alsof het heel lang geleden is. Nou, wij nemen je nog even terug.
1: Ja, en misschien herken je het al aan de ondergrondmuziek.
2: Ja, we sluiten onze heel reis, sereen af.
1: Ja, onze reis gaat naar
2: Ierland.
1: Ierland. Dus de mensen die in Ierland zijn geweest, die zullen misschien hier en daar in de setlist wel een stukje herkenning hebben. En dat lijkt me heel erg leuk.
2: Zeker. We hebben in deze slijmertijd, want we gaan dat heel smooth doen natuurlijk. Mm-hmm. Maar we hebben nieuwtjes over Ierland. We hebben informatie over Ierland. Maar natuurlijk informatie voor je lokaal. Maar wel ook hele lekkere, bijzondere muziek.
1: Zeker.
2: Ierland en Noord-Ierland. Ja. Dat laten we niet vergeten. Het zijn twee verschillende delen, maar toch bij elkaar. Het belangrijkste verschil is dat de Republiek Ierland een volledig onafhankelijk land is en Noord-Ierland een deel van het Verenigd Koninkrijk is. Ze liggen op hetzelfde eiland, maar ze verschillen nog wel een beetje op bepaalde punten. Daar kom ik later nog op.
1: Uh-huh.
2: Maar ook op sommige dingen zijn ze wel weer heel erg één. En er zijn wat troubles geweest daar.
1: Nou,
2: houd daar maar op.
1: En of. We zijn gestart ook met een Iers liedje van een Ierse band. Te weten Thin Lizzy. Het nummer was Dancing in the Moonlight.
2: Ik wist niet dat het een Ierse band was.
1: Ik ook niet.
2: Dat is zo leuk. Maar ik ben dus gaan zoeken ook tussen die platen. En er is me best wel veel opgevallen dat ik dacht, komt het daar vandaan? Komt hij daar vandaan? Komt zij daar vandaan?
1: Ja. Je hebt iedere keer weer een haakje voor de volgende. Hè?
2: Ja. Hoeveelste aflevering is het eigenlijk?
1: Dit is, by the way, dit is de 28ste.
2: Dus
1: we gaan op naar de 30.
2: Oh, nou, dan is het weer een feestje.
1: Ja. En we gaan verder ook met een heerlijk Iers plaatje. En dat is in dit geval All Kinds of Everything van Dana.
0: Sluimertijd op Meer Radio.

0: suikerzoet.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, ja, Dana. Ja. Dit nummer is trouwens het eerste Ierse overwinning geweest in het Songfestival.
1: In?
0: Ja, ik weet niet waar het...
1: 1970, toch?
0: Oh, 1970. Ja. Ik dacht dat je vroeg van waar het verplaatst wordt. Dat weet ik even niet.
1: Nou, het jaar erop in ieder geval in Ierland, hè? Waar is een beetje het tempo.
0: Klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar ik denk dat... dat was in 1970, dus een eind terug. Maar ik denk dat heel veel mensen haar meer kennen van rond de kersttijd. Dus wel grappig aan het eind zo van de zomer om het nu al over de kerst te hebben. Maar ken je het nummer It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas?
1: Nou en of?
0: Ja, dat is ook van haar.
1: Absoluut. Oh ja?
0: Ja, zeker.
1: Oh, hey. Een leuke binnenloper voor haar geweest dan?
0: Ja, daar is ze heel goed op gegaan. Ze heeft ook nog wat gedaan in de politiek. In Europa zelfs. Maar als nu dit nummer van It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas draait... dan moet ik elke keer denken aan ons, denk ik. In sluimertijd.
1: Ja, nee.
0: In onze zomertour. Ja, ja, ja. Nou, van iets heel liefs naar iets heel engs. Ja, serieus.
1: Ja, echt wel.
0: Wie is de grootste godfather van de griezelboeken, denk jij?
1: Oeh, zit het in de buurt van Frankenstein? Of
0: nou, je zit in de buurt, want het is een Ierse auteur.
1: Ja?
0: En dat is de auteur van Dracula.
1: Hey, Dracula.
0: Bram Stoker.
1: Kennen we, ja.
0: Ja, die ken jij. Nou, vertel.
1: Nou, Bram Stoker, die werd geboren in de mid-1800s. Maar hij schreef vlak voor het start van de 20e eeuw... schreef hij de grootste griezelman Dracula.
0: Dracula?
1: Dracula. Dracula. Nee, Dracula.
0: Ja.
1: Dat is hem echt.
0: Ja.
1: En hij had zich verdiept daarin. Kwam ook door het lezen wat hij in zijn algemeenheid deed... op het land Transylvanië.
0: Ja.
1: En daar is uiteindelijk het zaadje geplant om het kasteel en Dracula... en alles wat ermee samenhangt te schrijven. Vandaag de dag wordt de schrijver die een van de beroemdste monsters uit de literatuur op schrift tot leven heeft gebracht, elk jaar tijdens Halloween. En jij vermeldde mij zeg maar dat Halloween ook uit Ierland afkomstig is.
0: Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. Ga ik straks wat over vertellen.
1: Top. Ja, ik heb dan de relatie met Amerika wat meer, maar
0: Nee. De oorsprong vindt echt in Ierland plaats.
1: Ja, er zijn ook onwijs veel Ieren natuurlijk naar Amerika vertrokken.
0: Dat klopt ook. Ja, ja zeker wel. Ja.
1: Maar dat is dan het Bram Stoker Festival. Een evenement vol griezelige happenings rond Dublin. We denken dat de heer Stoker hier ermee zou instemmen.
0: Ja.

0: Ach, en hij speelde zelf ook nog zijn mondharmonica, Johnny Logan. En ja, Johnny Logan die won op 19 april 1980 het Eurovisie Songfestival in Den Haag. Ik was echt nog een meisje van 14 en ik ging helemaal... ik was erg gecharmeerd van hem. Het is echt waar. En met mij velen. Hij is een eerste tekstschrijver. Vandaar dat hij niet kan missen in deze lijst van Ierland. Hij is daarna Mr. Eurovision geworden. Want deze overwinning was eigenlijk het begin van die bijnaam. Aangezien hij later in 1987 met Hold Me Now nogmaals als zanger won. En in 1992 als componist met het nummer Why Me. Die we als het goed is straks ook nog hopelijk draaien. Johnny Logan, ja, hij was in Nederland toen Nederland het Songfestival organiseerde. Hij is wat ouder geworden, maar het is zo leuke man. Hij is er altijd bij. En hij moest ook in ons programma, vind ik wel. Vind je niet?
1: Ik ben het helemaal met je eens. Het is prachtig, inderdaad. En daarnaast, even kijken, hij heeft twee titels op zijn naam staan.
0: Ja.
1: Hij heeft daarna volgens mij ook nog wat andere hits gehad. Maar het feit dat je twee titels haalt, heeft een andere artiest dat wel eens gehaald?
0: Nee. Jawel. Ja, inderdaad. Loreen. Ik zat me te denken van wie was het ook weer? Maar Loreen die heeft zowel met Tattoo als de eerste knijter van een hit Euphoria twee keer het Songfestival gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: En daardoor is zij eigenlijk Miss Songfestival. Dus dat is wel even een dingetje.
1: Ja.
0: En we hadden het net over Halloween.
1: Ja.
0: Dat jij dacht van dat komt uit Amerika. Nou, echt niet. Want altijd op de avond van 31 oktober, ja, de avond voor Allerheiligen, dan is Halloween. En het is van oorsprong een oud-Keltisch feest om het einde van de oogst en het begin van de winter te vieren. En men dacht altijd dat de grens met de wereld van de doden daar een beetje vervaagde. En de naam die komt van All Hallows Eve. Nou, dat lijkt op Halloween, Hallows Eve. En dat is de avond van Allerheiligen.
1: En je hebt het al aangekondigd, Belle.
0: Ja.
1: Nog een songfestival-knijter in de lijst staan.
0: Ja, hij moest er ook wel in. Hè?
1: Ja, vertel.
0: Nou, dat is Linda Martin met Why Me.

0: Daar zijn we weer.
1: Jazeker.
0: Ja, ja, ja, ja. Van de 28 afleveringen die we gehad hebben.
1: Heb jij meer sneeuwels gehad dan ik?
0: Ja, dankjewel. Ja, jij stelt iedere keer, stel je mijn integriteit ter twijfel.
1: Helemaal niet.
0: En zo ben ik niet.
1: Nee, je bent hartstikke eerlijk. Je hebt alleen een gelukkige hand. Jij gooit de dobbelsteen en ik kan niet zien waar die naartoe gaat. Ja. Hè? Dus ik moet je blind vertrouwen.
0: Nou, doe dat maar.
1: Oké.
0: Okay. Zullen we weer gaan sniebelen?
1: Sniebelen, sniebelen. Oh, even voor mij. Even voor jou. Oh. Ja. Andersom.
0: Klopt. En het is hartstikke even. Het is een 2.
1: ik zei het verkeerd, maar het is inderdaad even voor mij.
0: Ja, ja,
1: dus ik mag eindelijk sniebelen.
0: Eigenlijk heb ik het eindelijk een keertje goed.
1: Ja, je dacht natuurlijk, ik denk ik maak je een beetje in de war.
0: Maar verras me, Bella.
1: Nou ja, het kan eigenlijk geen verrassing zijn. Een de band uit Ierland.
0: U2.
1: U2, ja. Precies. U2. U2. Ja. Een ongelofelijke band met een enorme historie.
0: Mm-hmm.
1: Wie kent niet Bono?
0: Ja.
1: Een filantroop, onder andere. Geweldige zanger, ja. Performer. En ik wil niet zeggen het bekendste nummer, maar een van de nummers waar ze ongelooflijk veel succes mee hebben gehad. Omdat het insloeg als een bom. En dat bedoel ik dus in alle factoren. Is Sunday, Bloody Sunday. En het is een krachtig protestlied over het geweld in Noord-Ierland en de tragische gebeurtenissen tijdens de Troubles.
0: Ja, ik vind het zo. De Troubles, daar heb ik moeite. Ja, natuurlijk, het is een ingeburgerd begrip, hè? Maar Troubles, dat in zichzelf, dat nuanceert het. Terwijl het gewoon onwijs, onwijs veel impact heeft gemaakt op de mensen daar.
1: Ja, ik zal het even toelichten.
0: Graag.
1: Bloody Sunday was in 1972, 30 januari, waar Britse paramilitairen schoten in de Noord-Ierse stad Derry. En daar schoten ze 14 ongewapende demonstranten dood tijdens een vreedzame mars. Dat was tijdens de Troubles en dat was een conflict waar een dieptepunt in de langdurige strijd tussen de katholieken, die heel graag aansluiting bij Ierland wilden, dus in Noord-Ierland naar Ierland, en de protestanten, die wilden heel graag bij het Verenigd Koninkrijk blijven.
0: Yeah.
1: En het muziek is eigenlijk voortgekomen uit de frustratie. Die Edge die schreef een prachtige iconische gitaarriff in 1982. En dat was omdat hij in zijn persoonlijke leven wat frustratie ervaarde. En die Troubles die kwamen er eigenlijk ook bij. En toen werd het ineens een strijdkreet. Bono die schreef de tekst om te benadrukken dat geweld in vechten geen zin heeft. De iconische regel is dan ook: how long was me sing this song?
0: Ja,
1: het drukt gewoon de vermoeidheid uit. En de hoop op vrede uit, maar vooral de vermoeidheid. En ook al zegt Bono dat zijn muziek niet politiek geëngageerd en niet dus een bepaalde richting uit moet en ook niet echt met een religie aan vastzit. Verwijzen wel heel veel nummers naar religie en naar een bepaalde politieke richting.
0: Mm-hmm.
1: Maar tijdens concerten zwaait Bono altijd met een witte vlag tijdens dit nummer. Om te tonen dat dit lied absoluut geen oproep tot geweld is. Dus eigenlijk kan Bono niet missen in deze lijst.
0: Ik ben het helemaal met je eens. En Bono met U2. En het is Sunday, Bloody Sunday.

0: Arjan,
1: ja,
0: even een lokaal nieuwtje.
1: Vertel.
0: Nou, ik kwam iets tegen. Ik denk, dat moet ik even vermelden. Want je staat er nooit bij stil, eigenlijk. Mm-hmm. Je hebt van die afvalcontainers, hè?
1: Ja.
0: En dan heb je er eentje voor grof vuil en eentje voor...
1: Glas en papier, ja.
0: Precies, whatever. En het groen en whatever plastic.
1: Ja.
0: Maar mensen die slechtziend zijn, die hebben daar best wel een probleem mee om te zien welk container nou voor welke is. Mm-hmm. En ja, je moet het maar net weten. Sowieso zitten bij mij bijna altijd mijn vingers ertussen. en ik ben heel goedziend. Dus.
1: Ja.
0: Maar goed, dat terzijde. De hoofddorper Dullard Wetzel, die had een goed idee. Die heeft zelf een visuele beperking.
1: Ja.
0: En hij dacht van, waarom maken we geen herkenbare kleuren en met symbolen en de tekst in braille op die afvalcontainers voor mensen die slechtziend zijn.
1: Ja, dan kun je dus zelf voelen, zeg maar, van wat erin
0: voelen, moet. Of in ieder geval een beetje kunnen zien, als je een beetje ziet aan de kleuren, goed kan zien, want die zijn meestal ook erg gelijkend aan elkaar. Hè?
1: Ja, ja.
0: Mannen zijn vaak ook kleurenblind, dus als je groen, grijs en dat soort kleuren bij elkaar hebt, dan zie je het,
1: het ook niet. Nee.
0: En die hebben dus een plaatje gemaakt en die heeft wethouder Sidali op de eerste afvalcontainers geplakt.
1: Gaaf,
0: bij een brengparkje aan de burgemeester Papslaan.
1: Beetje.
0: Het is niet automatisch dat alle brengparkjes dit krijgen. Dat is wel een beetje jammer. Willen het wel. Maar kijk, als bewoners dit horen, wat ik hoop, dan kunnen ze via het contactformulier op de website van de Meerlanden aangeven van, ik wil ook in mijn brengparkje van die brailleplaatjes hebben.
1: Nou, lijkt me heel erg maar goed.
0: Ja, toch?
1: Ja, toch. Yes. Ja, toch een kleine moeite. Groot plezier, denk ik.
0: Nou, groot
1: voor mensen die visueel behinderd zijn. Ja, beperkt zijn. Ja,
0: inderdaad. Okay. Dus we gaan weer verder met goede muziek. Wat wordt het?
1: Het is The Script.
0: Oh.
1: Featuring Will.i.am. En het plaatje heet Hall of Fame.
2: Tot 10 uur. Sluimertijd op Meer Radio.

0: Je krijgt toch zin om op vakantie te gaan naar Ierland?
1: Ben je er wel eens geweest, Bel, in Ierland?
0: Nee. Ik zou wel willen, als je die films ziet die daar plaatsvinden. Ja. Het is zo mooi groen en, ja, en beelderig en sereen. Ik krijg een beetje een sereen gevoel erbij.
1: Wat ik van gezien heb ook. En ik weet dat heel veel mensen er heel graag naartoe gaan. Het is groen inderdaad. De vlag is ook groen, hè? Ja. Klavertje 4.
0: Ja.
1: Dus misschien toch een plekje op je bucketlist dan?
0: Ik denk het wel, ja. Misschien kunnen we er een uitje van maken.
1: Ja, laten we dat doen. Een bedrijfsuitje.
0: Een bedrijfsuitje van meer radio. We gaan alleen verslaan met tijd.
1: Ja, ja. Hey Bella, over uitjes gesproken.
0: Ja.
1: Ik heb twee uittips, hè?
0: Ja, ik heb twee uittips, maar dan voor Haarlemmermeer. Woensdag 2 september, dus morgen, is er van 7 uur 's avonds tot 9:30... op de Spieringweg in Zwaanshoek vleermuizen spotten op de Meerterpen. Ja. Ja, dat is toch enig, weet je? Leer meer over de vleermuizen. En natuurgidsen van IVN Zuid-Kennemerland die organiseren een informatieve avond op de begraafplaats Meerterpen in Haarlemmermeer.
1: Mm-hmm.
0: En het begint met de presentatie. En daarna gaan ze naar buiten met vleermuizendetectoren, luisteren ze en zoeken ze in de schemer naar vleermuizen. Dus heb je een beetje zin in Dracula gekregen? En,
1: ik wou net zeggen.
0: Ja, het past allemaal leuk bij elkaar,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik kan ze gewoon zien, hoor. Als ik s'avonds uit het raam kijk, dan zie ik ze echt zo voor mijn raam fladderen.
0: Oh, jij hebt ook allemaal vleermuizen?
1: Ja, ja, het zijn wel kleintjes, hoor. Maar echt dat rare fladderen, zeg maar. Een beetje knullig eigenlijk.
0: Knullig.
1: Ja, het ziet er niet uit. Maar wel heel leuk dat ze in de buurt zijn. En ja, dat ze heel veel muggetjes natuurlijk wegeten.
0: Dat is ook goed. Het is goed voor de kringloop. En aanmelden kan via meerterpen.excursies@gmail.com. En heb ik nog een uitje voor je.
1: Oh.
0: Want er is een open monumentendag aanstaande op zaterdag 12 en zondag 13 september. En dat is van 10 tot 5 uur. En dan kan je alle monumenten kun je gratis bezoeken, van kerken tot forten tot boerderijen. En hier ook natuurlijk de grote molen.
1: Mm-hmm.
0: Het landelijk thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Nou, dat is wel vrij actueel, zullen we maar zeggen. Ja. Er zijn rondleidingen, workshops en muziek voor rond en oud. Open Monumentendag bestaat dit jaar 40 jaar. Dus ik zou er lekker naartoe gaan. Ga naar monumentendag.nl. En dan kun je zien waar je bij jou in de omgeving waar je naartoe kan gaan om een beetje historie op te snuiven.
1: Nou, dat lijkt me heel erg goed. Want 30 monumenten, ik vind nog eigenlijk best wel veel. Haarlemmermeer is natuurlijk best jong, 150 jaar oud of zo.
0: Ja.
1: En monumenten, dan denk je toch altijd, nou, middeleeuwen, noem dan maar op. Hè, nog half vergaan dingen bij wijze van spreken.
0: Maar ja, nou,
1: als je
0: kan
1: toch
0: wel
1: in die tijd al 30 monumenten bij elkaar gespaard hebt. Ja, chapeau.
0: Uit mijn hoofd de Eersteling en de molen de Eersteling.
1: Ja,
0: Krukjesgemaal, halfweg het gemaal.
1: Alle gemalen uiteindelijk.
0: Eigenlijk alle gemalen. Het fort, kunstfort, Vijfhuizen en hier in Hoofddorp.
1: Het stoomgemaal in halfweg hoort natuurlijk ook bij tegenwoordig.
0: Ja, dat
1: zeg ik,
0: ja.
1: Oh.
0: Leinde.
1: Nee, Leinde is een stukje dichter bij Batuverdorp. Halfweg is tegenover Zwanenburg.
0: Oh ja,
1: Leinde
0: ja,
1: is bij Batuverdorp.
0: Je hebt helemaal gelijk. Nou, die ook.
1: Ja.
0: Dus nogmaals, als je even wil kijken wat er bij jou in de buurt is. Of als je denkt van nou, waar laat ik me door verrassen? Ga even naar monumentendag.nl.

0: Ja, Sinead O'Connor is niet meer onder ons. Maar als ik dat, die naam noem, wat denk jij aan?
1: Ja, aan een jaren 80, 90 artiest, volgens mij. Maar tegelijkertijd ook iemand die behoorlijk in mijn irritatiezone kon zitten op dat moment.
0: Oh?
1: Ja, dat had te maken met de muziek, met het gedrag, het afzetten tegen van alles. Wat ze daarna eigenlijk met haar oeuvre gewoon echt helemaal glad gestreken heeft in mij. Als je dan achteraf zeg maar hoort en leest waar het over gaat.
0: Ja.
1: Wat de bedoeling was met die muziek. En hoe ze ook schopte tegen de gevestigde instituties.
0: Ja.
1: Dan alleen maar petje af. Maar op dat moment zeg maar, ik was veel commerciëler ingesteld.
0: Ah.
1: Dus ik had veel meer commerciële muziek in mijn platenkast staan. Daar waar ik, ja, wat gewoon mijn smaak was op dat moment.
0: Ja.
1: En dit soort artiesten.
0: Vond je te diep?
1: Nou, misschien ook wat te experimenteel, hè, qua muziek samenstelling en dat soort zaken. Maar goed,
0: ja, het komt wel binnen. Ja. Het is wel zo. Ja, er is ook een bepaald weetje of een feitje over haar. Want eind na jaren 90 werd ze door Michael Cox, een eerste bisschop binnen de Orthodox Catholic en Apostolic Kerk, Church. Mm-hmm. Dat is een katholieke kerkgenootschap dat losstaat van de Rooms-Katholieke Kerk, tot priester gewijd. Omdat de wijding van vrouwen in strijd is met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, waar ook al een lid van wordt, werd ze om die reden door de Rooms-Katholieke Kerk geëxcommuniceerd. Cox wijde haar tot priester, omdat O'Connor ooit in een interview had gezegd dat ze het liefst priester was geworden als ze niet was gaan zingen. Dus dat vind ik toch ook wel weer een. Dat wist ik dus niet. Daar kwam ik van de week naar boven. En ze noemde zich als priester Mother Bernadette Marie O'Connor. Ik vind dat zo bijzonder.
1: Ja.
0: Er zit zoveel achter.
1: Er zit heel veel lading achter uiteindelijk. Hè? Maar dus, dat je dat ook zeg maar in zoiets kunt gieten als een dergelijk oeuvre. Ja, nogmaals petje af.
0: Met de kale koppie.
1: Ja.
0: Ja, er is een hele hoop over haar te vertellen. Maar ja. De nummers zijn onvergetelijk. Houd het daar maar op.
1: Ja. We gaan verder met de volgende Ierse artiest. Niall Horan.
0: Ja.
1: En jij vertelde mij dat hij uit One Direction afkomstig is.
0: Ja, dat klopt. Het is een van de bandleden van One Direction. Er zijn daar een aantal ook lekker solo gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En hij is daar één.

0: Niall Horan.
1: Het was een Ierse Niall, hè, met een extra i'tje.
0: Ja, zeker. En twee Ellen trouwens. Het is voorbij, onze zomertour.
1: Het klinkt een beetje als een treinreis. Nou ja, eigenlijk een muzikale treinreis.
0: Ja, dat was het ook.
1: Ja. Was leuk. Ja, ik heb er echt van genoten om iedere keer weer even de uitdaging aan te gaan. Om iedere uitzending een lijstje vast samen te stellen, samen met jou.
0: Ja.
1: Om het land te eren waar we op dat moment doorheen reizen.
0: En het was echt Kill Your Darlings vaak, hè?
1: Ach ja. Ja, dat geldt eigenlijk voor iedere keer dat we een programma hebben.
0: Het is maar een uurtje, maar...
1: Een uurtje, ja.
0: We gaan eigenlijk nu dit programma dan afsluiten. Maar het concept, een thema, bevalt me wel. Ja. Wat denk jij ervan?
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, dit was dan even een reisthema. Maar je kunt tientallen thema's natuurlijk verzinnen waar je een programma op kunt hangen. Muzikaal, zeg maar. Hè? Want het is... Had je eens in gedachten?
0: Nou, ik zat te denken, het is vandaag 1 september.
1: Ja.
0: Dat is dan eigenlijk weer het begin van een nieuwe periode, 1-9. Ja. Ik denk 1-9, cijfers, nummers. Misschien kunnen we volgende week een thema van nummers en artiesten met een cijfer erin hebben. Dus nummers met cijfers.
1: Dat lijkt me helemaal gaaf, zeg.
0: Of artiesten met cijfers, maar het klinkt wel lekker, nummers met cijfers.
1: Ja.
0: Dus, ik denk bijvoorbeeld aan Three Times a Lady.
1: De Commodores.
0: Zeker wel.
1: Ja.
0: 9 to 5, Dolly Parton.
1: Dolly Parton, ja zeker.
0: Heb jij er nog eentje die zo uit je hoed valt?
1: Ja, zeker. Want het hoeft niet per se de titel van de song te zijn. Het mag ook een band zijn. Hè?
0: Dus zeker.
1: Dus ik zag Level 42 voorbij komen.
0: Ja.
1: Ja, die hebben het ook een enorm oeuvre aan muziek waar we uit kunnen putten.
0: Ik vind Summer of 69 ook zo heel fijn.
1: Ja, fantastisch.
0: Ik hoor dat alweer. Het wordt weer zo'n Kill Your Darlings uurtje.
1: Het wordt geen... Ja, dat wel. Ik denk dat het oeuvre is ongekend rijk.
0: Ja.
1: Maar een keuze en een selectie maken, dat is voor ons iedere keer weer een enorm grote uitdaging.
0: Ja, daarom is het ook fijn dat we de sniebel er altijd tussen plakken.
1: Ja, ik wens jou een fijne avond nog.
0: Ik wens iedereen een fijne avond.
1: En welterusten allemaal.
0: En jou ook.
1: Tot volgende keer.
0: Tot volgende week.

0: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week. Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Meegens met het NOS Journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Terug naar 1974 met Paul Simon en Me en Julio, Down by the Schoolyard. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond, we hebben weer hele mooie muziek voor je hoor. Zo straks naar het nieuws van 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1 en die is dit uur voor Norah Jones. Maar nu Frank Boeien. Met zijn groep nog in de jaren 80. Begin jaren 80 wel te verstaan. Hier komt de storm.

origineel komt uit de jaren 60 en is van de Trogs uit Engeland. En dit waren de Schotse jongens van Wet Wet Wet met Love Is All Around uit 1994. En dit zijn de laatste drie voor het nieuws van 10:30. Je hebt The Wild Horses van Gino Vannelli, All Cool Things door Nelly Furtado en de akoestische versie van Maroon 5 Misery.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: komt uit Nederland, hij heet Melle. Dit was die met Can't Come Home.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Ik had al beloofd, hè, na het nieuws van 10 uur... 2 keer Norah Jones in de 2 van 1. Als eerste, Come Away With Me. En daarna hoor je Don't Know Why.

Italiaanse Laura Pausini met ook een hit in Nederland hier. Strani Amore, alweer van lang geleden hoor. Is nog langer geleden, 1979. Wendy Van Warmer met Just When I Needed You Most. En tot 11 uur hoor je ook I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner. Maar dan de akoestische versie. En de Plain White Tees met Hey Daddy Lila, hun enige hit. Spreek je zo weer naar het nieuws van 11 uur.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Hier is de Blond met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: uit september 1984, The Cars met Drive. Maar het werd pas een hit in Nederland in 1985.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Dit is alweer het tweede uur.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En natuurlijk straks na 11:30 Suzanne Vreek voor Gerda. Maar dan hebben we ook een 2 van 1 van Suzanne Vreek. Je krijgt dus 2 nummers te horen van Suzanne Vreek na het nieuws van 11:30. En nu Nick en Simon, ze gaan ons meenemen naar Rome.
2: Ik zeg de dingen.

Ze waren al jaren bezig met muziek maken. Raccoon uit Zeeland. En toen kwam ineens in 2005 deze hele grote hit. Dat was dus Love You More. En nu gaan we het hebben over een rijbewijs. En dat doen we samen met Olivia Rodrigo.

dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

We hadden zowaar een 2-van-1 van Suzanne Freek vanavond. Natuurlijk als het avond is, speciaal voor mijn lieve Gerda. En daarna ook voor mijn lieve Gerda, lichtje branden. Schatje, ik hou van jou, hè, dat weet je. Hè? En dan hoorden we een Duits klassieker, die was van Peter Maffay.

De Caitlin Brothers, en je hoorde hem ook, Roy Orbison. En daarna hoorde je ook nog Barry Gibb in Indian Summer. En dat kwam allemaal uit 1985. Tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muziek aan de nacht in. Ik heb er nog eentje voor je van Glenn Frey. Dit is You Belong to the City. En wel de rustige versie. Voor nu, goede nacht. En wel te rusten, hè.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vanochtend vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

nodig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Het is 2:30. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sikkie Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.